Eitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Romo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
2: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

Goedemorgen, daar zijn we weer. Met een nieuwe aflevering Popcorn. Geen album top 40, want we hebben een special. Het is vakantietijd. En in de vakantietijd, wat gaan we dan doen? Dan gaan we kijken welk land is het populairste vakantieland. Dat staat centraal vandaag in deze uitzending. En welk land zal dat nou zijn? Dat is de grote vraag. Het is een beetje een nek-aan-nek race tussen twee landen. En welk land het geworden is, daar gaat de volgende formatie uitsluitsel over geven. En dat is de band Rammstein.

Rammstein met Deutschland, mijn hart in vlammen, dat kun je wel zeggen. We hebben als thema gekozen voor Duitsland, omdat de meeste mensen in deze tijd en natuurlijk ook in andere periodes van het jaar het vaakst naar Duitsland op vakantie gaan. En dan is het goed om een beetje muzikale achtergrond te hebben als je dat land inrijdt. Want we gaan maar liefst 3,6 miljoen keer naar Duitsland op vakantie. Dus Duitsland staat daarin verreweg het hoogst. In het verleden was Frankrijk het meest populaire land. Maar die staat nu op nummertje 2 met 2,9 miljoen bezoekjes. Mein Herz brennt, dat zeiden we al, met Rammstein. Ik was vorige week toevallig ook één van die vakantiegangers die naar Duitsland ging. Ik was zelf in Berlijn. En ik ben natuurlijk ook geschrokken van de aanslagen daar. Daarom heb ik gekozen om toch nog eventjes een specifiek nummer toe te voegen. En dat is er eentje van Nina Hagen geworden. En dat nummertje dat gaat over Berlijn.

Ja, de Pride-gemeenschap mag wel een hart onder de riem krijgen. Berlijn, Nina Hagen. Want wat daar in Berlijn is gebeurd, dat is natuurlijk schandalig. Maar gelukkig, de politie heeft snel en goed opgetreden. Ze hebben de dader inmiddels gevonden. En het is natuurlijk toch een beetje, ja, hij was uiteindelijk zelfs in Duitsland geboren, maar uiteindelijk in de omgeving waarin die verkeerde, toch uiteindelijk geradicaliseerd. En dat is heel erg zonde, want laten we toch gewoon lekker in vrijheid leven en doen wat we graag willen doen. Dat was ook het thema van de volgende band, de Scorpions. Die hebben maar liefst 150 miljoen albums verkocht. Wat dat betreft bijna Duitslands grootste rock-exportproduct. En ze werden natuurlijk helemaal bekend na de val van de muur in 1989. Daardoor werd hun nummer Wind of Change heel erg bekend. En die gaan we draaien.

0: Een song onlosmakelijk verbonden aan de val van de muur. De Scorpions waren dat met Wind of Change. En Duitsland, die hebben nogal wat succesvolle en bekende artiesten voortgebracht. We gaan vandaag zeker geen slakers draaien. Dat gaan we gewoon in oktober doen, wanneer het Oktoberfeest is. Maar deze uitzending, die draait weliswaar om Duitse muziek, of in ieder geval muziek die uit Duitsland afkomstig is. Want in de vakantietijd, als je in Duitsland bent, dan is het toch wel goed om een beetje achtergrond te hebben qua Duitse muziekkennis. Want in Duitsland zijn er eigenlijk heel veel beroemde DJ's, zoals Blank & Jones, Kölsch, Paul en Fritz Kalkbrenner, Sven Veit en DJ Hell. En natuurlijk ook heel veel bekende artiesten. En de meest bekende is waarschijnlijk Helene Fischer. Bij een hele grote doelgroep Rammstein, Nena, Boney M, Modern Talking, Eisbrecher, Heino, Nina Hagen, die hebben we al gedraaid. Spliff, de Duits-Amerikaanse Freundschaft, de Scorpions, Kraftwerk, Tokyo Hotel, Scooter, Milli Vanilli. Maar ook de volgende band. Daarvan had ik niet gedacht dat die uit Duitsland zou komen. Dus het is ook voor mij nog een beetje een opvoedkundig lesje. Duits-talige, of in ieder geval muziek afkomstig uit Duitsland. En er is een hele mooie hit geweest. En die hit, dat was The Power van Snap.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Heerlijk nummer. Daar word je vrolijk en energiek van als je dat hoort. En het volgende nummer...
1: America, America.
0: Dat is een satire op de culturele en politieke dominantie van de Verenigde Staten.
1: America, America.
0: Fastfood, muziek en film...

Twee keer Rammstein en het laatste nummertje was Moskou. Want uiteindelijk, als je in Berlijn bent, daar was ik dus vorige week toevallig, dan zie je toch wel bij Checkpoint Charlie een stukje historie. En dan wordt toch alweer duidelijk dat de Russen er toch uiteindelijk voor gezorgd hebben dat de muur er kwam in Berlijn. We gaan nu over naar wat meer luchtigere muziek. En dan hebben we het over een Duitse formatie die heel populair was in de jaren 80. En dan hebben we het over de combinatie Thomas Anders en Dieter Bohlen. Inmiddels zijn ze niet meer op vriendelijke voet met elkaar. Maar we hebben wel hele leuke nummers aan hun relatie overgehouden.

Ja, waarom zou je de 7-inch draaien van een mooi nummer als er ook een 12-inch is? En dit was de 12-inch versie van Modern Talking, You're in My Heart. Daniela die gaat normaal gesproken altijd even mee naar de studio, dat is mijn vrouw. Maar vanochtend zei ze, ik blijf in bed.

Ja, dat kan af en toe best lekker zijn. Gewoon lekker in bed blijven liggen. Dat was Nena. Denk ik ook wel een van de grootste exportproducten in de jaren 80. Natuurlijk, met name bekend geworden door 99 Luftballons. Maar ze maakt nog steeds nieuwe platen en die zijn ontzettend goed. Moet je gewoon een keer naar luisteren. De volgende artiest, dat is eigenlijk geen Duitse artiest. Dat is een beetje vreemd natuurlijk. Het is namelijk een Oostenrijker en hij heeft het over Falco. Die had natuurlijk een hele grote hit met Rock Me Amadeus. Maar deze heb ik toch uitgekozen om te draaien, omdat het gaat over Der Kommissar. En als er iets heel groot is in Duitsland, dan is het wel krimis, die Duitse krimis. En daarom heb ik toch gekozen om dit nummer te draaien.

dat was alweer een foutje. Dat was de verkeerde cd. Ik ga even snel wisselen. Want ja, ik wou natuurlijk gewoon draaien, de commissar van Falco. En de commissar, ja, daar hebben ze nogal wat van in Duitsland. Met name de serie Tatort. Daar hebben ze in elke grote stad, bijvoorbeeld München, Dortmund, Berlijn, Hamburg, zelfs Münster. Daar hebben ze allemaal specifieke commissarissen die een aflevering hebben waarin ze een moord oplossen. Gelukkig is de

Falco, een Oostenrijker uiteindelijk die tragisch omkwam. Hij reed met zijn auto de parkeerplaats af en werd geramd door een bus en was daarna op slag dood. De commissar, en daar zijn er nogal wat van. Je hebt Tatort, Polizeiruf, vroeger had je natuurlijk Dirk, de Alte, de Vaander en nog veel meer. Tegenwoordig natuurlijk WAPO. Was er Polizei Berlin, was er Polizei Duisburg, was er Polizei Bodensee en nog veel meer. En ik moet natuurlijk toch nog een nummertje van Nena draaien. Want ik denk dat dat toch wel een van de bekendste nummers is in Nederland. 99 Luftballons. Kan ik even koffie halen, want ik maak iets te veel fouten.

Het mogen duidelijk zijn, ik ben toch wel een Nena-fan, want ik frommelde er nog een nummertje tussendoor en dat was Leuchtturm. En als je naar Duitsland gaat, dan krijg je echt wel te maken met de autobaan. En dat is echt een hele lange weg. Ik ga nu niet de 20-minuten versie draaien, maar zo voelt het daar wel. Ik ging dus vorige week naar Berlijn toe en dat is bijna meer dan 500 kilometer. Gelukkig is dat één hele grote lange weg naar Berlijn. En daar kreeg je echt het autobaangevoel. Een hele lange rit. Eentonig. Maar gelukkig driebaans.

0: Zo'n instrumentaal nummer geeft even de mooie mogelijkheid reclame te maken voor de tweesprong op donderdagavond van 8 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. Het programma van Vree Nieuwenhuis, de tweesprong. En in de tweesprong aanstaande donderdag is er ook een bijzondere aflevering. Want elk nummer van een artiest met een liedje, die reageert op een liedje van een andere artiest. Twee nummers uit de top 40 van 30 juli 1988. En wat gebeurde er deze week in de muziekwereld in 1966 en 1989? Wil je daar het antwoord op weten? Luister dan naar De Tweesprong aanstaande donderdag van 8 tot 9 uur 's avonds. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Het volgende uur gaan we verder met nog heel veel Duitse muziek.
1: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
2: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
4: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
2: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Millie Vanilli met Girl, You Know It's True. Dat was ook een hele grote succesformatie. Weliswaar zongen ze niet zelf, maar ze maakten toch ontzettend mooie en fraaie muziek. Dat geldt ook voor de voormalige begeleidingsband van Nina Hagen. En dan hebben we het over Spliff. Dat was dus haar begeleidingsband. En die maakte een hele mooie LP in de jaren 80. Die heette Herzlichen Glückwunsch. En daarin komt een hele mooie zin in voor. En die wil ik toch eventjes, ja, even noemen. Want dat is de tekst, daar fliegt mir doch das Blech weg. En dat is ook de titel van het volgende nummer, Das Blech. En dat houdt eigenlijk een beetje in, daar zak mijn broek vanaf.

0: Lekker nummer van Spliff.
1: Das Blech.
0: Je hoort de achtergrondmuziek, want het is tijd voor de lokale concertagenda. Voor de week 27 juli tot en met 2 augustus. En we hebben weer een heel mooi lijstje. We beginnen namelijk in Epe. Ik was daar afgelopen zaterdag ook. Heerlijke optredens, waaronder Sabrina Stark. Het was echt heel gezellig daar. Dus ik kan je aanraden daar 1 augustus ook naartoe te gaan. Jazz & More met 2 artiesten. Liquid Soul Spirit. En Gina's Band of Blues. Dus je krijgt een beetje soul muziek en lekkere blues. Dus dat is een hele mooie mix. Dan in de Gigant op 2 augustus. Het Stadsoase Festival, oftewel bij het Van Rekumplein. En dat is net de steeg naast de Gigant, want die zijn natuurlijk nog druk aan het verbouwen. En dat festival, dat heeft 2 artiesten. Dat is Tom Forever. Dat is een beetje hyperpop, electro clash en evangelische punkmuziek. Dat is Tom Forever en dat is in het festival, op het festival Stadsoase, van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Want er treedt nog meer op, waaronder Robin Storm, een singer-songwriter die popmuziek maakt. En het is zelfs een gratis festival. Dat geldt trouwens ook voor Jazz & More. Daar kun je gewoon gratis naartoe. Dan Brummen. Ja, luisteraars, we hebben ook wat gevonden in jullie plaats. Op 31 juli is er live muziek bij de Vrolijke Frans. En dan treden daar op de Coincidences. En dat is Ierse en Schotse volkmuziek. En dicht bij huis, hier op het plein, op 1 augustus in het centrum van Heerde, kunnen we genieten en luisteren van Dennis van Velzen. Dat is de concertagenda van deze week. Je ziet wel, Deventer heeft niks en Zwolle ook niet. Want het is natuurlijk toch een beetje het festivalseizoen. En heel veel podia's hebben gewoon zomervakantie. En omdat het zomervakantie is, hebben we dus ook deze special over Duitsland. Omdat dat het meest populaire vakantieland vanuit Nederland gezien is. De meeste mensen gaan op vakantie naar Duitsland en daarom deze uitzending. Met nog een aantal Duitse bands en artiesten. En de volgende, dat is een hele populaire. En dat is een populaire meer in de 21ste eeuw. En dan hebben we het over Tokyo Hotel met Monsoon.

Tokyo Hotel, Monsoon. Een heel populair nummer uit Duitsland, Tokyo Hotel. Ik ken ze zelf niet, maar dat is het leuke van een programma samenstellen. En je hebt een bepaald thema, dan ga je zelf ook weer nieuwe muziek ontdekken. En dat is ook natuurlijk precies de bedoeling van deze uitzending. Dat wanneer je naar Duitsland gaat, dat je ook een beetje muzikale Duitse bagage bij je hebt. En bij die bagage, daar hoort eigenlijk ook wel Heino. Alleen ik had eigenlijk gezegd, ik ga geen slagers draaien. Nou, daar ben ik ook eigenlijk niet van plan. Maar toch. Heino, zwart bloed der Enzian. Dat is toch een echt Heino-nummer. Maar die gaan we wel in een speciale versie draaien. En dat is een versie, die bracht hij in 2014 uit. En toen heeft hij een hele bijzondere plaat gemaakt. Luister zelf maar eens even.

Heerlijk, Heino. Hij is inmiddels 87 jaar. En hij treedt nog steeds op wat dat betreft een actieve man. En wat een bijzonder nummer heeft hij van zijn grootste slagerhit gemaakt. Prachtig. Verder met de Deutsch-Amerikaanse Freundschaft. Nou, dat is het op dit moment denk ik helemaal niet. Met zo'n leider als Trump in Amerika die er toch een heel andere zienswijze op nahoudt van hoe je over diplomatie denkt. Maar we gaan toch deze band draaien. Er was een band in de jaren 80, 90, waren ze heel populair. Hadden ze heel veel hits, met name eigenlijk wel in Duitsland. Niet zo in andere landen. En ze hebben een nummer geschreven. Dat is eigenlijk wel het mooiste wat je kan overkomen in het leven. Maar dan moet het wel beantwoord worden.

Das ist Liebe auf dem ersten Blick. We gaan verder met een Zwitserse band die weliswaar in het Duits zingt. En ik heb daarvoor gekozen omdat ik er nu twee achter elkaar ga draaien. Het origineel en een cover. En dan hebben we het over Grauzone met Eisbär.

Ja, als je van Rammstein houdt, dan vind je IJsbrechtje vast ook mooi. Want dit was IJsbrechtje met een cover van het nummer van Grauzone, IJsbeer. En IJsbeer, dat staat een beetje symbool voor de stadsvlag van Berlijn. Want daar prijkt een beer op. En natuurlijk, misschien weet je het nog, in 2007 hadden we IJsbeer Knut. Die werd wereldberoemd omdat hij werd afgewezen door zijn moeder en uiteindelijk met de hand werd opgegroeid in de Zoologischer Garten in Berlijn. Dat was IJsbeer Knut. We gaan verder met een andere hele grote band uit Duitsland. Met name in de jaren 70, begin jaren 80, waren die ongekend populair. En dat kwam eigenlijk door hun producer. En hun producer, dat was Frank Farian. Hij zorgde voor hits van Eruption, ook Milli Vanilli. Ik weet niet of hij daar helemaal achter zat. Maar dat was een wereldberoemde producer die met name Boney M in de stijgers heeft gezet. En daar gaan we nu een lekkere medley van laten horen.

Boney M, de megamix in de long version. Je hoorde Rivers of Babylon, Sunny, Daddy Cool, Rasputin en Ma Baker. Ja, volgens mij was Boney M wel het grootste exportproduct van Duitsland. Ongekend hoeveel hits die wel niet hadden, want ze hadden natuurlijk nog veel meer. Zoals Baby, Do You Wanna Bump, Sunny, Belfast, Mary's Boy Child, Elute, Gotta Go Home, I See a Boat on the River en nog veel meer. En zelfs ook nog, die had ik eigenlijk moeten draaien, want het is natuurlijk vakantietijd. En we hebben dit programma eigenlijk bedacht om iedereen toch even wat Duitse muziek mee te geven als ze op vakantie gaan naar Duitsland. Want ze hadden ook een hele grote hit met Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday. Ja, een hele mooie tijd, de vakantietijd. En ik zou zeggen, geniet van de vakantie waar je ook naartoe gaat. Maar ik ga verder met het Duitse vakantiedeel. En de volgende band, dat is Fraktus. En dat is eigenlijk toch een beetje een cultband. Maar die hebben toch een heel leuk nummertje gemaakt. En dat is Affe sucht Liebe. En dat is toch eigenlijk wat we allemaal zoeken. He? Aanslagen, je snapt het niet. We zijn allemaal op zoek naar liefde. En wie dat dan ook is, dat maakt niet uit. Zolang je anderen er maar niet mee lastig valt. Of een doctrine hebt die andere mensen gaat dingen gaat ontzeggen waar je eigenlijk helemaal geen last van hebt.

Fraktus. Affe. Und Liebe. En Liebe, dat is denk ik waar het toch wel om draait. En ik ben wat dat betreft toch nog wel steeds ontroerd van wat er in Berlijn gebeurd is. Ik heb hier Helene Fischer voor me liggen. Dat is de volgende die ik ga draaien. En daar zie ik toch een aantal nummers op staan die ik volgende week ga draaien. Want volgende week, dan ga ik een uitzending helemaal over Berlijn houden. En met name voor de regenboogcommunity. Want ik zie op de cd die ik hier in handen heb van Helene Fischer, daar heeft ze een hele mooie tekst op staan, een nummer van een song. Du lasst mich sein, so wie ich bin. Dat is denk ik heel mooi.

de grootste hit van Helene Fischer. Die kan natuurlijk niet ontbreken in deze uitzending. Zoals ik al zei, volgende week een uitzending speciaal met Berlijn in gedachten. En dan ga ik zeker Du lasst mich sein, so wie ich bin. Dat is denk ik een hele mooie boodschap. En ook heeft ze een nummer geschreven, Regenbogenfarben. Die ga ik wellicht ook volgende week draaien met als thema Berlijn. Om toch de regenboogcommunity een hart onder de riem te steken. En we gaan afsluiten. En dat wordt geen no goodbye. Want wel voor deze uitzending van Popcorn. Maar volgende week zijn we er gewoon weer. En we sluiten af met de bekendste Duitse DJ. En dan hebben we het over Paul Kalkbrenner. Het nummer No Goodbye. Bedankt voor het luisteren. Volgende week.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Komussen.
2: Ja, daar ben ik weer. Ik zit hier in mijn stoel in de studio aan het Marktplein in Twello. Dit programma Moyes Lustrum, een dialectprogramma van Voorst Veluwezoom 794 te presenteren. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, Leo Hulleman is er al achter de knoppen en is in afwachting van telefoontjes. Want we gaan vandaag weer rot de plekken doen. De luisteraars die kunt weer rooien voor Hetty en Joop ergens stoort op een hele mooie plekken. En de krijg straks allerlei hints. Dus rot de plek is vandaag weer op het programma. En ook, je kunt er een hele mooie prijs mee winnen. En je kunt gewoon bellen en naar de studio. De weerbericht van Warm Oven in tweede uur. En wie hebben de grootplaat en wie hebben de andere kwartiertje. En dan gaan we vrolijke Limburgse liedjes laten nu. En veel plezier met een mooie lusteren.

Ja. Gerrit-Jan, het broodje weet wel, ik kus me heel zacht. Ja, de schenkmino hart van het broodje was er dus. Een lekker vlot begin van, het, van dit 1111e uitzending van Mooie Sluister dan weer. Je gaat straks contact sturen met onze mensen op die mooie plekken waar ze aan bent. En even een telefoonnummer, dat heb ik straks even vergeten. Alvast deur te geven, schrijf dat er wel even op. 0571, dat is dus 2027-1722. 0571-2027-1722. Een studio en dan creëer je onze technicus Leo Hulleman aan de lijn. En die zorgt voor de verdere verbinding. Dan stuur ik nog hier een plaatje. En dat is van Barkel Duo. Van Barkel Vrouwlu bedoel ik. Met Stalen Rosso Pas.

0: aanspreek. En hij heeft met een fietsenbus gehoord. En vooral met dit mooie weer. Dus met de Stollenroos op pad. Een heel mooi nummer van de Barkelvrouw. Dan tussendoor nog een gedicht. Ben je zo gewend. Ja, ik heb een paar mooie boekjes van Marta Beker. En die heeft zulke mooie gedichten gemaakt. Sommige bitter liedjes iets verouderd. Omdat ze wel 50 jaar geleden heeft ze die gedichten gemaakt. En het is soms wel een beetje gedateerd. Maar het bleef mooi. Hier staat boven, platteland. Waar roept 's morgens de koekoek heel vroeg? Waar zweeft de dauw boven het land? Waar steekt nog regens aan de sloot? Bij ons op het platteland. Waar steekt de wilde rozen te bloeien? Waar staan nog de anemoontjes aan de kant? Waar zien nog vlinders op het wildemanskruut? Bij ons op het platteland. Waar zie je nog in alle Russen staan, boerderijen, stoffeerders van het land? Al die boerderijen bent ons zo dierbaar, bij ons op het platteland. Waar kunt ze elkaar goed verstaan? Waar is uw taal voor nog weer nog geslacht? Waar voelt iedereen zich veilig en geborgen? Bij ons op het platteland. Al dus een mooi gedicht van Marta Beker uit Hal. Dan nu het volgende plaatje en contact zoeken met onze mensen op de bekende plekken voor ons, onbekende plekken voor de luisteraars. Ja. Het is het Aldershuis van de Markel Merkes.
1: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
2: Voorst Veluwezoom.

0: Ja, Hattie die moet altijd denken dan. Roldes Hoes. Ja, Hattie, je staat op die de, voor ons bekende plekken. Denk je ook nog eens aan Roldes Hoes?
1: Ja, hier is Joop.
0: Oh, Joop, ja, dat is wel goed. Ja, ik zeg aan Leo, wie hier is aan de lijn? Oh, zeg aan Hattie. Nou ja, daar heb ik Hattie, ja.
2: Daar heb ik de Hattie.
0: Ja, ja, ja, andere Hattie, ja, ja.
1: Goeiedag, luisteraars, en goeiedag, Martin en Leo in de studio.
0: Ja.
2: Ja, goeiedag, Joop.
0: Ja. Over het Aldous Hoes zijn we, denk je er ook nog eens aan, maar dat is veel een liedje. Ja.
1: Ja, met Aldous Hoes, die steert er niet meer.
0: Oh, nee?
1: Nee, nee, die hebben ze toen afgebroken en dus in dezelfde stijl is door een hoes overkomen.
0: Oh, oh.
1: Op de Huttendiek.
0: Op de Huttendiek.
1: Ken je
0: dat? Ja, dat ken ik, ja. Ja, ja.
1: Die bakken bril door.
0: Oh ja, dat is een mooie, rustige omgeving, joh. Ja.
1: Ja. Ja. Oh nee, daar loopt die weg langs, hè.
0: Oh ja?
1: Die drukke weg, ja.
0: Oh ja, ja, oh ja, dat is mooi, ja. Ja. Jullie hebben nestelen bij mooie plekken ook?
1: Ja, we zitten hier heerlijk in de tuinstoel, zeg maar.
0: Ja.
1: En het is, ja, je moet heen kijken, is hartstikke mooi.
0: Ja, ja, toch?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Een kleurige boel of groen, alles? Met alles?
1: Ja, het is nog groen, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja. En kan ik niet te veel zeggen.
0: Nee, nee, nee, dat wordt ook niet. Nee, nee, nee, nee, nee. En gooi je hints geven of doe je ervan, ja?
1: Ja, laat me doen, maar ik stel voor, Martin, dat de luisteraars pas nou de zesde hint. Dus nou min draai je nou een plaatje en dan komt Hattie met de volgende drie hints.
0: Ja.
1: En dat de mensen dan pas wordt bellen.
0: Ja, ja. Luister, hij begreep dat het Joop geeft nieuwe hints en straks nou een plaatje Hattie en dan kun je bellen. En wij weten waar ze aardig bent. Ja. Ja, goed.
1: En dan, je hebt meerdere lijnen, dus Leo is hartstikke druk.
2: Hartstikke druk bij
1: al die telefoontjes allemaal.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ik heb nu slot op de lijn zitten, dus mensen kunnen nu wel bellen, maar het wordt gewoon niet aangenomen.
0: Oh ja, ja,
1: oh, okay.
0: Ja, ja. Goed.
1: Goed zo.
0: Ja.
1: Zet de eerste maar geven dan.
0: Ja, eerste drie, hè?
1: De eerste drie.
0: Ja.
1: En de eerste is, de bijen en de vlinders voelen zich hier net zo welkom als de bezoekers.
0: Zo. Zo.
1: Dus de bijen en de vlinders voelen zich hier net zo welkom als de bezoekers.
0: Ja.
1: De tweede is een paradijs aan kleuren bij elke stap die je zet, wachtend op een nieuwsgierige plukker.
0: Zo, zo, zo, ja, ja.
1: Dus een paradijs aan kleuren die bij elke stap die je zet, wachtend op een nieuwsgierige plukker.
0: Ja, ja, dat is de tweede. En de derde nog. Ja.
1: En de derde is, waar je soms twee stemmen hebt, maar er is maar één missie. En die missie is kleur meegeven aan de tuin in een mooi dorp aan de IJssel.
0: Ja.
1: Dus hoe je soms twee stemmen hoort, maar er is maar één missie. En dat is kleur meegeven aan deze tuin in een mooi dorp bij de IJssel.
0: Ja, nou ja. Dat wordt de luisteraars toch een beetje aan denken zetten. Hoe dat dan kan. Ja, je zegt al, wie de IJssel dus, dan geef al iets een richting waar het aan zoeken kan. Dus,
2: ja, maar de IJssel is daar, hè?
1: Ja, de IJssel die begint al in Brum, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dan gaat er langs Voorst, of Zutphen, Voorst.
0: Ja.
1: Willem.
0: Ja, heel erg. Ja.
1: Kampen. En je gaat zo naar Kampen toe, hè?
0: Ja, dus. Ja. Dus en al die dorpen, daar kan daar eens weer. Nou ja, goed.
1: Ja.
0: Prima. Goed zo. Joop, bedankt. En we draaien een plaatje en straks komen we bij Hattie terug, hè?
1: Ja, goed zo.
0: Goed zo. Nou ja, het volgende nummer is van de Rikkies, Ik pak u, ik griep u.

0: Ja, eigenlijk is er geen plaatje van Daniel de Russen zitten pakken hoe griemen. Het is meer visplaten, maar het is toch wel gezellig, of niet, Eddie?
1: Nou, ik zei net heel wat anders hier over dat liedje.
2: Ja? Vertel, ja. Vertel.
0: Oh, ja? Ja?
1: Ik zei, dat zal denk ik tegenwoordig in de huidige tijd misschien niet helemaal meer door de ballotagecommissie komen, maar...
0: Oh ja, dat zal beginnen. Ja, ja, ja.
1: In het kader van de MeToo-beweging enzovoort.
0: Ja, maar ja, je kunt er van alles bij denken. Kan ook wel netjes.
1: Nou, dit is van de Johan terug.
0: Zo ja, ja, ja.
1: Dat is dan het enige.
0: Ja, ja, zeker.
1: Maar,
0: ja. Ja,
1: Jullie zitten hier te genieten.
0: Ja, in de zonne.
1: Maar er zit, nou nee, we hebben een schaduwrijk plekje op bezocht in de zonne.
0: Ja.
1: Dus ja. Nee, we hebben een fantastisch mooi uitzicht. Echt.
0: Ja, oh dus, ja.
1: Het is voor iedereen aan te rooien om hier eens een keer langs te komen. Pas aan het einde van nou zeg wel bent, dan is echt een hele leuke aanrooien.
0: Ja, goed zo, goed zo. Ja. Nou, prima. Nou, je hebt nog een paar hints voor onze luisteraars. Ja, ja.
1: De vierde.
0: Ja.
1: Wordt de ISO een bocht maakt, doorgroeit de kleur het hardst.
0: Zo.
1: Dus wordt de ISO een bocht maakt, doorgroeit de kleur het hardst.
0: Ja.
1: En het is ook een plek waar de mand vanzelf voller wordt, zodra je hier het hek aan het begin passeert. Dus de mand wordt vanzelf voller op deze plek, zodra je het hek hier passeert.
0: Ja, dat kan ook,
1: en dan de zesde, nou, dat moet ook een goede hint wijzen, dat is een schaar of een mesje, is hier belangrijker als een winkelmandje.
0: Ja, ja.
1: Dus een schaar of een mesje is hier belangrijker als een winkelmandje.
0: Ja.
1: Ik zal ze nog even een keer herhalen.
0: Ja.
1: Door de ISO een bocht maakt, groeit de kleur het hardst. En vijf, een plek waar een mand vanzelf voller wordt, zodra je hier het hek aan de voorkant passeert.
0: Ja.
1: En een schaar of een mesje is hier belangrijker als een winkelmandje.
0: Ja, ja, dat moet toch allemaal wel een beetje een goede hint zijn.
1: Ja,
0: dat
1: moet meer wat ergens naartoe. Ja. Nou, dit was de zesde hint. Dus als mensen denken van, goh, wie weet het, dan kunnen ze nu beginnen te bellen in ieder geval.
0: Ja. Nou.
1: En anders komen jullie nou de volgende muziek nog een keer weer terug met de laatste drie aanwijzingen.
0: Ja, goed zo, Hetty. Hartstikke bedankt. Luisteraars, je kunt bellen naar de studio 0571, dat is dus je Twello, 27 17 22. En Leo Hilleman, die zet helemaal de kleur voor.
2: Ja, ik zet helemaal klaar voor.
0: De antwoorden en de telefoontjes te ontvangen. Goed zo. Maar we gaan ondertussen een plaatje luisteren. En dat is van het Oosterse Dialectkoor aan de Bosrand.

0: Ja, dat is Anne Bosland van het Oosterse dialect, hoor. Hele mooie tekst die Klaas Berens toen nog gemaakt heeft. Ja, Luus staat bellen naar de studio. Je hebt een leuke hint gekregen van Hetty en Joop. Dus moet je bellen naar de studio, want je kunt er een mooie prijs mee winnen. 0571-27-17-22. 0571-27-17-22. Wacht gewoon een gokje in België naar de studio. Leo is er helemaal klaar voor.
1: Ja,
0: dan nu even zelf durven binnen of het wel of niet goed is. Maar wacht een gokje, want daar zit wie weer.
1: Moet eerst de hints nog even herhalen, Martin? De eerste 3 of zo, of de andere 6 hints?
0: Ja, nou ja, dat kan natuurlijk. Ja. Dat doen,
1: ja. Ja, de eerste is...
0: 6, ja. Bien en Vlinders voelt zich hier net zo welkom als de bezoekers. En de tweede is een paradijs aan kleuren die elke stap die je zet wachten op een nieuwsgierige plukker. Waar je soms 2 stemmen hoort, wordt maar 1 kleur meegeven aan deze tuin is een mooi dorp in Israël. Ja, dus wie Israël moet zuigen. En worden Israël een bocht maakt, groeien de kleuren het hart. Ja, dat moet ook uit. Een tip weer. En in een plek, plek waar de mand vanzelf voller wordt zodra hij het hek passeert. Ja, dus ja. En dan de 6e is, dat is ook heel goede hint. Een scheren of een mesje is hier belangrijker dan een winkelmandje. Ja. Luisteraars, denk er eens even over nou en bel hier naar de studio 0571-27-17-22. En dan hoort vanzelf of hoe idee goed is. We gaan nu luisteren naar Bevoitocht met C.D. Jongs.
2: Of je nou rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
3: Je luistert naar...
2: Voorspelen we zo.

0: Ja. Zie de jongens aan het tegenstaan? Van bevoei toch? We hebben straks een beller, maar er is even een verbinding verbroken, of niet, Leo?
1: Ja, nee, wat is een beller die vroeg als Gelderland of Overijssel, als het allemaal gelden, als Overijssel ook gelden.
0: Ja.
1: Als je nou in ons uitzendgebied, geldt alles. Dus valt Gelderland onder, Overijssel valt eronder.
0: Ja, ja. Maar we zien vaak vooral in ons uitzendgebied.
1: In ons eigen uitzendgebied,
0: van de Voort Veluwe zo en zo niet aan via. Dus
1: klopt, ja.
0: Ja.
1: En als het goed is, moet ook hebben Bram hangen.
0: Ja.
1: Uit
0: Bram,
1: weet
0: je waar?
1: Uit Brummen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Met Herman Bram en Brummen.
0: Ja.
2: Is de pluktuin op de Elzenbos.
0: Hey, wie is verbindend? Ja, nou, dat Joop, ben je hoor?
3: Ja, ik ben je.
0: Ja, je bent wel hier.
3: Wie heb ik aan de lijn?
2: Herman Bram in Brummen.
3: Herman Bram. Goeiedag, Herman. Ja.
2: De Elzenbos. De pluktuin op de Elzenbos in Brummen.
3: Nee, Herman, daar zitten we niet.
2: Nou, dan heb ik het mis.
3: Nou. Je zit wel heel een beetje in de buurt, hè? Ja, niet qua locatie, maar wel met een naam.
0: Ja. Oh. Ja. Nou ja. Goed zo.
2: Nou, goed, dan,
3: en die moet iets verder de Isselaf.
0: Ja. Goed.
2: We gaan de Isselaf?
0: Ja.
3: Ja, verder de Isselaf.
0: Ja.
3: Richting Zwolle.
0: Ja, weer nog weer bellen. Goed zo, prima.
3: Goed zo.
0: Bedankt, Herman. De volgende keer. Ja. Ja, Leo heeft nog weer een beller. Ja.
3: Moet ik anders even die andere doen? Of?
0: Ja, hij doet ondertussen. Ja, die andere even. Ja. Ja. Dat is het.
3: Ja?
0: Ja. Ja.
3: Hint nummer 7 is... Waar moederlijke zorg en zonenergie samen een veld vol kleuren maken.
0: Ja.
3: Dus waar moederlijke zorg... En zo'n energie samen een veld vol kleuren maken.
0: Ja, prima.
3: En de assen, hint is het domein van de familiebanden groeien tussen de stengels zichtbaar zijn. En je kunt zien dat liefde voor bloemen de natuur erfelijk is.
0: Zo, dat is een hele mond vol. Ja.
3: Dat is een hele mond vol, hè?
0: Ja.
3: Nou, en de laatste is, wat je hier meeneemt, staat thuis te pronken op je tafel.
0: Nou ja, dat moet toch een beetje een goede end zijn. Ja.
1: Maar als het goed is, hebben we nog een kandidaat hangen.
0: Ja.
1: En die weten we waarschijnlijk. Henk was dat.
0: Henk, ja.
1: Henk, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ja. Ik wil ook een poging wagen.
0: Ja.
3: En wie ben je dan? Henk Ut?
4: Henk Ut Twelle.
1: Utrelle, ja, ik kent toch Henk wel, Utrelle.
0: Utrelle, ja.
3: Maar die komt luid en duidelijk door, dus die zit al wel dicht in de buurt.
1: Hij zit hier in de studio, aan de koffie bij ons.
0: Nee.
4: Nee, ik wil denk bij ons in de ploektuin op Melkveen in Terwolde.
3: Ja, dat heb je helemaal goed, Henk.
0: Ja, applaus.
3: In de tuin.
0: Applaus, ja.
3: Ja. En dan zal ik, geef het nu het even.
0: Ja.
3: Ik zal er iets meer over vertellen.
0: Ja.
3: Ja. En dan daarna nog een muziekje en dan gewoon een interview.
0: Ja. Prima. Ja.
3: Ja.
0: Goed zo, prima. Bedankt. Henk, gefeliciteerd. Ja.
4: Hoi.
0: Ja, en moet je wel een adres hebben van Henk, hè? Leo?
5: Ja,
0: Heet dat al?
5: Ik weet nog wie het was.
0: Ja?
1: Hattie weet wie het is.
0: Oh, Hattie, ja.
5: Ik weet denk ik wie het is.
0: Ja. Is prima, ja.
5: Kom goed. Wie zit hier bij een moeder en een zoon, Margreet en Daan, die hebben ook al eens uitgebreid in het Voorste Nieuws gestaan, met de pluktuin en dat heet Bij ons in de tuin. En dat zit hier aan de, nou hoe heet die straat maar, heet?
6: Melkleenweg.
5: Ja, aan de Melkleenweg. Dus dat was helemaal goed van Henk.
0: Ja.
5: Dan liet ik me stand en hoe een plaatje gaat draaien en gaan we door naar het interview even.
0: Ja, wat wint Henk?
5: Henk wint een hele mooie bon van bij ons in de tuin.
0: Oh, kijk eens aan. Oh, dat is dan mooi. Dat is dan mooi toch? Ja.
5: Ja,
0: gefeliciteerd, Henk.
5: Tot nou de muziek.
0: Ja, we gaan nou een muziekje draaien. Goed zo. Bedankt hoor. En Henk, gefeliciteerd. Ja, en dan nu Leo een plaatje, kan dat? Want die bent zo druk met de bel.
1: Een man kan maar twee dingen, hè?
0: Ja. Dat is een mooi plaatje van Alwi Kruse, dan zie je de sterren staan.

0: Ja, dat was dus Alwin Kroeze met Dan zie je de sterren staan. Een heel bekende melodie, die zingt heel mooi. Ja, Hattie, je bent er nog?
1: Jazeker ben ik er nog.
0: Ja, ik kom niet natuurlijk over, dus dat is een goede verbinding.
1: Gelukkig.
0: Ja, prima.
1: Ja, we hebben een goede verbinding hier inderdaad.
0: Ja.
1: We zitten hier een beetje net buiten Twello en dan weer aan het begin van Twolde. Dus ja, dat gaat altijd goed.
0: Ja.
1: En ik zit hier naast Margreet Meeboer.
0: Ja.
1: En Margreet Meeboer...
0: Van bij ons in de tuin, ja.
1: Ja, van bij ons in de tuin inderdaad. En ik ken Margreet al, ik ben nu 58 en ik ken Margreet ook denk ik 58 jaar, want het is mijn nicht.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, dat is mooi.
1: Familie.
0: Oh, daar ben je er al van.
1: Door.
0: Ja, dat is makkelijk, ja.
1: Ja. Nou, Margreet, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat we hier mogen wezen, gezellig. En ja, ik ken jullie initiatief natuurlijk al, hoe lang besteedt het nog?
2: Dit is het derde jaar dat we bezig zijn.
1: Alweer het derde, joh, jeetje mina, wat geeft dat hard.
2: Ja.
1: En hoe is ooit de gedachte ontstaan om dit te beginnen?
2: Nou, bij huis hadden we altijd een klein stukje pluktuin. En dan maakten we wel bosjes bloemen voor mensen als ze dat graag wouden. En Daan die begon het ook steeds leuker te vinden. En die kwam met het idee, laten we maar een stuk weiland ergens gaan huren. Dus ik had zoiets, wow, dat is wel heel heftig. Maar
1: het was Daan, mijn zoon.
2: Ja. En die keek ook al heel veel op YouTube naar allerlei filmpjes van pluktuinen in Amerika. Maar toen hoorden we via dat hier aan de Melkleenweg een stukje weiland te huur was. Dus we zijn eigenlijk maar zo in diepe gesprongen van een stuk maisland een pluktuin te maken.
1: Ja, en dan van een stuk maisland pluktuin te maken, het is wel een behoorlijke onderneming. Want als je dat, dan maar zeggen, het is ummen maakt, en dan?
2: Ja, heel veel met de hand. Heel veel noestenarbeid. En ja, er ging heel veel tijd in zitten, maar we vonden het allemaal heel leuk. En mijn moeder, die helpt ons ook altijd nog, die is bijna 85 jaar. En die is hier nou bijna dagelijks zo te vinden om ook te helpen. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Het is echt een familieaangelegenheid sowieso, laat maar zo zeggen. Dan haal je de groene vingers misschien ook niet van een vrem.
2: Nee, zeker niet. Zowel mijn vader en moeder... houden echt van de natuur en de bloemen. En het is altijd de droom van mijn moeder geweest om een eigen pluktuin te hebben. Dus ja, die is helemaal in haar nopjes.
1: Die leeft ook op deze manier mooi mee dan wat dat betreft. Ach, wat leuk. Maar dan

0: ja, erbij te vinden die we nog niet hebben. En soms lukt iets heel goed en soms ook niet. Dan zeggen we, dat is toch wel wat minder. Maar ja, dat is ook wel een beetje spel, hè? Ja. En ik zag vanmorgen hier, want we waren hier natuurlijk lekker op tijd, dat Daan die deed een soort van netje om de bloemen. Dat had je nog proberen een andere soorten te creëren. Ja, ja, Daan die is met zinnia's bezig om zelf te kruisen, dat je andere kleuren en vormen krijgt. Dus dan doet hij een netje om de bloem heen dat het niet bestoven kan worden door insecten. En dan gaat hij ze zelf met elkaar kruisen, dus bestuiven met een kwastje van de ene bloem op de andere bloem. En daar het zaad dan van winnen en dan kijken of er een andere soort uitkomt.
1: Ik vind dat heel knap. En dan mensen die kunt hier komen en ik zie hier heel veel mensen de tuin in lopen, ondertussen ook al, vanaf 10 uur. Maar die komt hier dan. Doet jullie ook wel eens als mensen vragen van, kan ik bosse bloemen bij jullie bestellen voor een evenement of weet ik veel wat?
0: Ja, dat doen we wel. We hebben toevallig de laatste tijd wel een paar keer voor een bruiloft bloemen mogen zorgen en voor uitvaart. Dus dat is ook wel heel mooi, ook om dan soms samen met mensen bloemen te plukken voor zoiets.
1: Yeah. Ja, dan ben je ook nog een stukje eigenlijk wel, ook een stukje zorg, yeah. Laat maar zo zeggen. Maar zo gigantisch veel, ik denk dat jullie wel vrijwilligers hebben, of niet?
0: Ja, we hebben gelukkig vrijwilligers, ja. En daar zijn we heel blij mee, want zonder de vrijwilligers hadden we dit echt niet zo neer kunnen zetten. Want ja, het onkruid blijft altijd groeien als een dolle, meer dan de bloemen. Maar dus er is altijd heel veel werk te doen. Ja,
1: onkruid bent ook bloemen, heb ik niet altijd lang verteld, hè? Inheemse, hoe noem ze het ook alweer netjes? Zoiets in die geest, ja, inderdaad. Kijk, dan komt nu Daan, de zender, die komt er aan. Ja, die ontkomt er niet aan. Kom maar even deze kant op, Daan. Hij is ons op de foto aan het zetten. Mama heeft net even verteld over hoe je kruisen doet van de bloemen. Maar wie wil nog wel even iets meer weten eigenlijk? Jullie hadden altijd wel de wens van een pluktuin. Maar het is wel behoorlijk werkelijkheid geworden.
2: Dat klopt, ja. Het is een hele mooie werkelijkheid geworden, ja. Echt een droom die uitkomt eigenlijk. En we zien er veel van online en toen dachten we altijd, daar willen we ook wat mee. Dus thuis begonnen inderdaad, ik denk dat dat net verteld is.
1: Nou, dan heb ik nog wel een vraag. Ik volg natuurlijk jullie online, hè, dat hij wel merkt. Maar wat ik ook zo, even van het porten, laat maar zo zeggen, wat je dan doet. Dat je de zaadjes, dat is zo'n apart apparaat. Dat had ik nog nooit eens in. Ik denk, dat is voor mijn verbeelding ook goed. Hoe geeft zoiets als je dat moet doen?
2: Nou, eigenlijk zat ik een oplossing te bedenken op minder plastic gebruiken. Dus ik dacht, ik wil iets dat geen plastic gebruikt. En dat heb ik dus, daar heb ik een apparaatje voor. Daar doe ik zaaigrond in. En dat druk ik zo erg, pers ik eigenlijk zo erg bij elkaar met het apparaatje. Waardoor er een mooi blokje uitkomt waar ik in kan zaaien. Nou, daar doe ik het zaadje in en dat groeit echt geweldig.
1: Dat zag ik. Maar dan, op een gegeven moment is de tuin natuurlijk uitgebloeid. Niet alles geeft eruit. Of laat je nog dingen af en gewoon naar het volgende jaar? Of is het allemaal eenjarig? Dat weet ik ook niet trouwens.
2: Het meeste is eenjarig. Dus het meeste gaat er allemaal uit als de eerste vorst is geweest. Dus dan is de tuin weer een kale vlakte. We hebben een aantal vaste planten, maar het meeste gaat eruit. Dus het is in het voorjaar heel druk met zaaien. Omdat we alles moeten zaaien en alles erin moeten zetten. En dan krijg je weer een tuin zoals nu, dat het helemaal vol staat met bloemen. Ja.
1: En dan maak je ook weer de keuze van hoe of het welke soort nou je er weer in zet natuurlijk. En sommigen, ik zei net al, inderdaad met de zakjes erover en die proberen dan te kruisen en nieuwe erin te krijgen. En dan hopen dat er dan weer wat. Ik zie hoe in de filmpjes die ik zie ook heel erg genieten van het moment dat het ook echt aan het groeien is. Want dan zie je door kan weer wat uit en door kan weer wat uit en door kan weer wat uit. Ja, ik zei net ook al tegen uw moeder van, het zit ook echt in de familie wat dat betreft. Oma doet er mee, jullie en mama dan in dit geval. Dus
2: tante opa.
0: Ja, opa ook.
2: Ja.
1: Nou, dat is toch wel een hele bijzondere aangelegenheid. Wanneer ben jullie open?
2: We zijn sowieso elke zaterdag open van 10 tot 3. En op de website zet ik altijd en op social media neer waar we de rest

0: van de week wanneer we open zijn. Dus we hebben vaak in deze periode ook een plukavond. Dat is, ja, vind ik zelf het mooiste moment van de week. Want dan heb je een mooi zonnetje wat ondergaat. En vaak ook nog een dag door de week zo overdag dat we open zijn. Dus dat wisselt een beetje.
1: Ja. En als je dan hier naartoe wilt, hè? Dan, ik zei ook al, ik was van man dan weer keurig verkeerd erheen. Ik doe altijd, ik gooi de eerste. Hoe, als je vanaf Twello komt, even mijn voorbeeld te nemen.
0: Dan ga je vanaf de rotonde van Twello rijden door. Je komt langs een begraafplaats en eigenlijk is het de eerste na de begraafplaats rechts. Die rij je helemaal door tot bijna de dijk en dan ga je nog een zandpad in de Melkleenweg. Er staat ook een bordje dat we die kant op zijn. Dus dat is het makkelijkste.
1: Ja, en aan je boomman die komt, want dat zag ik laatst ook langskomen, zag ik een heel mooi, ik weet niet door wie dat geïnitieerd is.
0: Ja. Die, ja, dan hebben we daar een mooi bordje neergezet. En dan kan je zo via de dijk hierheen komen. Ja.
1: Okay. En al 3 jaar bezig. Duurt nog wel een paar jaar, denk ik, of niet?
0: Wel, ja.
1: En hoe groot is het hier ondertussen?
0: We hebben nu ongeveer 2400 vierkante meter. Ja.
1: 2400 vierkante meter, zo. En denk je nog van, nou, ik ga in de toekomst nog een keer wat bieden? Of is dit zo van, eerst maar eens even stabiliseren en dan eens even kijken hoe je nog weer verder wilt?
0: Plannen zijn er genoeg. Dus in mijn hoofd, ik werk ook nog, dus we moeten het een beetje realistisch houden. Maar daar heb ik ook mijn moeder voor, die zegt altijd van, nou, zo is het wel genoeg. Maar, en dat is heel goed. Maar in mijn hoofd denk ik van, ja, ik kan altijd meer. En, ja, er zijn zoveel plannen.
1: Kansen in het leven kun je altijd bekijken.
2: Hetty, ik heb er nog een vraag.
1: Oh, je hebt een vraag.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Ja, maar ik weet dat Daan, je had van zinia's vooral. Ja,
1: ja, Daan had van zinia's. Ja, ja.
2: Maar ik las dat Margreet had van dahlia's. Wat vindt ze mooi aan dahlia's?
1: Ja, dat vind ik ook mooi. Dahlia's vind ik zelf ook hele mooie planten, inderdaad. Ja, dat is gewoon hoe het eruit zit, denk ik, in dit geval. Maar Martin, als je hier bent, er is zo'n verscheidenheid aan bloemen. Dat is echt uniek, vind ik. Ja,
2: maar praat even aan Margreet Wilmers, dat is een mooie.
1: Ja, maar Margreet die zit net weer klanten te helpen. Dus dat wordt even wat moeilijker. Dus we gaan hem hier afsluiten met Daan. Daan, dankjewel. En Margreet natuurlijk ook. En fijn dat we hier wezen mogen vanmorgen om 9:30. Nou, tot de volgende keer misschien wel weer.
2: Ja, goed zo. Nou,
1: we gaan weer terug naar jullie.
2: Ja, hartelijk bedankt ook wensen door Interwold. Ook bedankt voor de medewerking. En wie draait hier nog een paar plaatjes en nu altijd even gezellig. Goed zo.
1: Bedankt. Heel goed.
2: Oké, okay, bedankt. Oh. Dat was Hetty en Joop dus in de pluktuin in Terwolde. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd Henk met een mooie prijs. Wie gaat nu luisteren naar een paar plaatjes? Ja, ik kan er een paar wel.
3: Ja, dat kan net. Ja.
2: En wie gaat luisteren naar de grote zorgslangers met het rode kleed?

0: Terwijl de Groshoorn en Even Duurzink gouden de eerste uur afkonden. Ja, dat was dan een leuke, gezellige uitzending met Rote Plek. En Henk die heeft de rooi dat de pluktuin was in Terwold. Hartstikke mooi. Leo, bedankt ook voor het regelen met de telefoon. Al, want
1: ja, dat ging goed.
0: Ja, dat ging hartstikke goed. Mooi, duidelijk. Hetzie en Job ook bedankt voor de medewerking daarin. In Terwolde. En volgende maand gaan we zo weer een nieuw spelletje spelen. En maar de bedankt dus. En nu straks dan hij de tweede uur. En dan hebben we nog weer wel leuke dingen. De Weerman en we hebben de Limburgse muziek. En we hebben van alles toch. Dus het Noordnieuws van 11 uur.

0: radio. Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, daar ben ik dus. En ik mag ook weer 2e uur vandaag weer presenteren in de studio aan Marplein. Wie schittert het mooi weer. Wat voor weer over het schiet worden en zo. Dat horen we straks in 10:45 aan onze weerman Marco Venne. Want die weet precies of er nog weer een hit aan zit te komen, ja of nee. Ik ben benieuwd. Er is een groetplaat, een mooie groetplaat hebben we u dus ook. En we hebben een veerdracht en we gaan ook luisteren naar het laatste kwartiertje. Dus Limburgse muziek van de Barrel House Jazz Band. Dat zal heel veel luisteraars zullen wel mooi vinden. En Leo die staat ook 2e uur weer achter de knoppen. Veel plezier met Moois Luisteren.

Ja, dat was Alt Westerman met een heel mooi nummer van As een Vogel. Ja, ik kan het toch heel mooi zingen, die man. Ja, dan hoe spelletje Krek was Hek, dat ben je al zo gewend. Er is nog een klok van 11 uur en straks een hokken met de weerman. Even verder over hem, wat de betekenis ervan is. Ten eerste, wat betekent je hebt een neulelek? Je hebt een neulelek. Wat betekent dat? En de tweede is, wat zegt ze tegen iemand die in de neus zit te peuten? Ja, wat zegt ze tegen iemand die in de neus zit te peuten? Oh, de neus vreten zegt ze ook wel, maar wat zegt ze tegen iemand die in de neus zit te peuten? Wat zegt ze dan? Een mooie komische opmerking is dat. En dan de konten tegen de kribben gooien. Wat ze ermee bedoelt? De konten tegen de kribben gooien. Nou, straks dan overleg, daar praat ik met de weerman even over. Maar nu gaan we eerst luisteren naar Hanneke Hedding en Ben Schreurs. En die zingt de brandweer.

luisteraars hadden wel begrepen dat dit niet de brandweer is van Henk Hillingenscheurs, maar dit was dus vage fluister ik uw naam nog, een nummer van Wendy Neeman gezongen door de mannenkoor Uffelt. Was een beetje hier misverstand over de volgorde van de nummers. Maar nu toch de brandweer van Henk Hilling en Ben Schreurs.

0: kom als de
1: ja, jongens van de brandweer. Er werd bezongen door Hanneke Hidding en Ben Schreurs. Ja, die jongens van de brandweer, dat dit liedje wel erg mooi vinden, denk ik. Ik als goed is, heb de weerman Marco Wen aan de lijn. Klopt dat?
2: Jazeker, goedemorgen Marty en goedemorgen luisteraars en iedereen in de studio.
1: En je bent mooi schaduwrijk, plekje nog bezocht?
2: Wie zaten even buiten? Ik had vanmorgen aan de tuin alweer water gegeven en wat dingen gedaan en toen mijn gras alweer gemaakt. En ik denk, nou, we hebben lekker wat familie op bezoek en een lekker bakje koffie door. Ja. En dan vanmiddag nog even in de tuin wat doen en dan...
1: Ja.
2: En de Tour de France is ook al, die begint ook al 11:45 de uitzending live. Ja. Dus vandaag is een beetje de Koninginne-etappe. Ja. Over alle hoogste bergen. En we zullen zien hoe het allemaal verloopt vandaag.
1: Ja. Dus je hebt nog een heel druk programma nog.
2: Allemaal mee, hè. Komt zo. Dus,
1: Ja. Jouw temperatuur vandaag nog behagelijk, hè?
2: Ja, dus nou, ik zeg net tegen Leo, gistermiddag was het hier, hoe laat was het, een uur of zondag was het goed, 7 uur zoiets. En toen viel er al wat fine, van die hele fine modderrijl en later werd er nog wel wat vettere modderrijl. Dus het was hier nog wel even redelijk goed nat.
1: Later
2: werd het dan wat dreuren, toen ik mijn rondje fiets zo naar Brum weer toe. En nou goed, langs de Isel zit voor Brum en zo. En dan
1: Dat
2: was toch wel lekker fietsen. Het was een beetje dreuren. De zonne kwam er af en toe een beetje door.
1: Ja, is mooi.
2: En gistermiddag kleurde het natuurlijk helemaal op. In de avond was het gewoon nog warm hier. Dus,
1: En hoeveel graden is het noemt ogenblik?
2: We zitten nu op 23
1: graden. Dat is netjes toch?
2: Dat is zeer aangenaam. We zullen voorzichtig deuren hebben, want er gaat natuurlijk van de week wel wat gebeuren.
1: Iedere dag
2: is een beetje anders, zullen we zeggen. Nou, vandaag dan op eerst hebben we afgelopen week natuurlijk gematigde temperatuur, nog wel warm met 20 graden.
1: Dat was
2: gewoon lekker weer en de nachttemperatuur waren ook zo een beetje rond de 12. Ja. 8 gewoon dinsdag mei aan zelfs nog, maar het is nog wel redelijk fris. En afgelopen nacht dan 13 gewoon, maar zo wel lekker. Dan kun je merken dat er ook al wel weer wat dauw op de weiland kunt en zo, hè. Dat de nacht weer wat afkoelt. Maar goed, vandaar dan. De zon is er direct bij. Dat blijft zo'n beetje de hele avond, maar, of het hele avond, maar minder de hele dag. En de temperatuur die kan dan geleidelijk oplopen tot 8, 29 gewoon toch.
1: Maar zo.
2: Het is direct in een keer bingo weer. Ja, en vanavond neemt dan wel de bewolking toe. En dat is op de nadering van een frontje, zeg maar een kleine storing is dat in de Barbelucht. Die zakt af vanaf de Noordzee. En die geeft ook wat neerslag. Nu is het zo, de meeste kaarten die laat toch de neerslag in het noorden vallen, zeg maar in Groningen en Friesland. En die zult dan zo'n beetje 1 à 2 millimeter meekrijgen. En dat is dan bereikt tot en met zondagavond. Dus, maar goed, Merlin is het wel meer bewolkt. En er kan af en toe dus wat spat regen vallen, al de rekening mee. Het is zeker niet zo mooi als vandaag. Hè. En de temperatuur die zakt dan alweer iets terug in de regen natuurlijk. Nog een golf 22, 23. Dus allemaal rekening mee dat het Merlin dus wat bewolkt is. En dat er wat spatjes regen kunt vallen. Ja. Nou, dat ging een beetje in de nacht naar maandag ook nog wel deur.
1: Oh.
2: Want maandag overdag is er dan een afwisseling van zonne en wolken en de buurtjes, die er ook nog wel bent. Die dan ook een temperatuur die een beetje gelijkwaardig is met 23 graden. Nou, als die storing naar weggetrokken is naar het oosten, dan komt er nog een partijtje echt warme lucht rond te komen. Warme lucht, zeg maar, heite lucht. Dus maandag gaat het dan 23 graden. En vanaf dinsdag komt dan dus Spanje, Frankrijk, wordt het extreem warm. Heel veel bosbranden bent. Nu was het wel zo, dat zag ik gisteren al, want het, in dat gebied, zeg maar, die baai, waar dan die mensen ook allemaal evacueerd waren.
1: Ja.
2: Dat toch gisteren al toch wat behoorlijke regenbuien in Palm bindt. En ik heb enige hoop dat het nog een beetje meeholpt met de brandweerbuien.
1: Ja,
2: een beetje aan kant te maken. Maar
1: nou
2: goed, dinsdag dan die warme lucht bij ons. Dan al een temperatuur van 30, 31 graden met zonne en wat wolken.
1: Zo.
2: Woensdag. Dan let ik nog wat verder op. Zonne. Ook volledig overdag felle zonne en in de avond dan wat wolken en dan al een temperatuur van 36 graden. En let op, dan is de minimumtemperatuur in de nacht van woensdag of donderdag, die wordt dan niet lager dan 23 graden. Dus
1: dat weet ik ook wel.
2: 23 graden, Nou, en dan donderdag dan wordt het Amerikaanse weermodel, die maakt het helemaal vreemd.
1: Ja.
2: Ook felle zonne en dan komt echt die hele heite lucht ons toe. En het zomaar zo eens kunnen dat dan de temperatuur zelfs bij ons, ja, ik vind het nog extreem fel, hè. Dus je kan zeggen, ik door een paar graden bij jou, maar de weerkaart geeft dan aan dat het dan 21 à 42 graden kan worden.
1: Zo,
2: dus 21 à 42 graden.
1: Ja.
2: Nu is dat nog even afwachten, ik verwacht het niet hoor, ik denk dat het wel wat afgeeft, maar...
1: No.
2: 39 graden heb ik ook nog knap heet. Dus,
1: ja, 30 graden
2: heet,
1: ja.
2: Ja, donderdag niet te veel of pardon. Dat je gewoon even lekker een boek pakt of wat dan ook. Of, ja, en de Loenemark of fiets of wat dan ook. En bij de Sporting kiekt of wat. Dus ja, en op vrijdag. Dan zakt de temperatuur wel iets in. Dan wordt het 34 graden. Bewolking met wat zonne. Dan in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ja, dat is ook weer bijzonder. Dan wordt de minimumtemperatuur zelfs slechts 24 graden.
1: Zo,
2: dus
1: zo.
2: Dat is ook nog weer een tropennacht, mensen. Dat
1: goeiedag,
2: dan,
1: goeiedag.
2: Dat de temperatuur boven de 20 graden is.
1: Zaterdag
2: zonne en wolken. En dan in de avondkans op een paar buurtjes. Die 39 à 40 graden weer.
1: Zo.
2: En volgende week zondag liep het dan op. Dat dan wolken en zon is. Die dan ook de temperatuur. Dan zakt de temperatuur wel iets. Die dan 27 graden. Dus,
1: oh, dat geeft nog. Ja.
2: Nou, en een paar weken geleden had hij het nog over, dan zal er ook nog wel een hittegolf komen, maar dat is net niet doorgegaan, want er was de temperatuur in 3 dagen meer van boven de 30 en dat is net niet gebeurd. Maar als de temperatuur zo groot was, wat ik hier net verkondigd, dan heb je van de wijken zeker wel een hittegolf.
1: Nou,
2: dat was die zaterdag nog wel helemaal over.
1: Ja,
2: dat is een beetje het idee, Mattie, en dat is kijk op wat er van nu komt.
1: Ja. Ik kan niet zeggen dat ik er nu tevreden over ben.
2: Nee, ik ook niet. Nee. Voor mij hoeft dat ook niet hoor. En die moet ook nog een beetje door de weg ook een beetje werken. Dus ik ook niet op te wachten.
1: Nou dat hoef ik dan niet meer. Ik kan met de benen van mijn nacht gewoon liggen, maar dat kun je ook niet doen. Nee.
2: Gewoon rustig aan en vullen drinken en goed, dat allemaal goed komen.
1: Ja.
2: Dat wel leuk wel.
1: Ja, goed zo. Mark, ik heb nog een paar spreuken, gezegden verder liggen. En die ben niet zo moeilijk, Dikkie, hè? Je hebt een neulenlek. Wat bedoelt ze mee?
2: Je hebt een neulenlek?
1: Ja.
2: Ja, je lult dan een stuk door.
1: Ja, zoiets, ja. Ja,
2: je kent maar als een kip zonder kop.
1: Je praat er wel. Ja, precies. Ja,
2: je praat er wel.
1: Ja. En wat zegt ze tegen iemand die in de neus zit te peuten? Een komisch gezegde is dat.
2: Een komisch gezegde. Ik ken niet erger dan op dus of zo.
1: Nee.
2: Okay. Ja, ik hoor het zelf ook wel eens, hè, met de vinger in de neus.
1: Ja.
2: Maar goed, ik link hem dan nog net niet af. Doe ik hem weer niet.
1: Nee. Ja, dat kun je eigenlijk ook niet rijden, dat het niet gehoord hebt.
2: Nee.
1: Dan zegt hij, als er iemand in de neus in de beurt, hij jeuk op de ruggen.
2: Oh, dat is een leuke, ja. Jeuk op de rug. Ja, dan moet de malade dieper insteken in de neus.
1: Ja.
0: We houden het netjes, hè?
1: Ja.
2: Ik heb hier nu al een neus, Leo.
1: Ja. Maar ik vond het wel een leuk gezegd, ja.
2: Ik ken het niet, Martien.
1: Nee. Ja, maar je wil altijd graag wat leren, dus dan kun je dat ook, hè?
2: Ja, zeker.
1: De Danny Witty, denk ik wel, de kont het in de kribben gooien.
2: Je gooit de kont in de kribbe, is eierwies en je hebt er zin in en die bepaalt zijn eigen ding.
1: Een beetje het dwarsliggen. Hij is er nog 2 van de 3 nog goed, dus dat is heel netjes. Goed zo.
2: Nou, ik kan dadelijk weer de visite hem kenbaar maken, wat in ander woord zou hij de vinger in de neus.
1: Ja.
2: Of hij had nog een kent.
1: Dat kun je niet hebben. Goed zo. Nou, prima. Hartstikke bedankt en graag tot de volgende keer maar weer.
2: Ja, en tot zaterdag en dan weten we of iedereen de korte broek aan had.
1: Dat denk ik ook. Goed zo, prima, bedankt.
2: Goed zo. Doei.
1: Dat was dus Mark Wolven, onze weerman van nu de Weerstudio in Twello. Dan is nu tijd voor de groetplaat. En Leo Hulman heeft de engelbewaarder van Broduwe Kloosterhoorn. En dat is een verzoekplaat ook van Henriette de Klaarbeek. En die wil die plaat ook eigenlijk bestellen van Tony Berends. Die ziek is, die aan het opknappen is, die fysiotherapie heeft. En Joke Noorlach, en die ook ziek is en die hopen dat hij ook snel opknapt. Dus deze plaat is niet alleen voor Henriët, maar ook voor Tony Berends en Joke Noorlach, de engelbewaarder van Broduo.
3: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
4: Voorst Veluwezoom.
3: Dit is Mooiers Luisteren. Ja.

0: Ja, dit was de va- zegt hij, ja, denk aan de, ja, nou ja.
1: De engelbewaarder was het.
0: De engelbewaarder, sorry. Ik was even de draad kwijt, eigenlijk. De engelbewaarder. En dit was bestemd voor de Tony Beerns en Joke Noorlach. Die kregen deze plaat aan de boyen van Harriet uit Klarenbeek. Ja, volgende plaatje is Margen doet dit van Driek en Gert-Jan.

0: zeggen doe ik dit wat ik en Jan. En dan ook een voordracht van Bert Zutukker. En die heeft het over de juffrouw en ik.
1: Ja, ik heb jaren moeten studeren om aan Twente plaat deel te kunnen nemen. Ja, ik ben echt wel afgestudeerd, hè. Ik heb alleen al 4 jaar over de eerste klas van de lagere school gedaan. Maar ik zal u vertellen, in de 3e klas van de lagere school, hè. Toen had ik een riebewies. Toen was ik ook al 18 jaar. Ja, vroeger was ik veel te ondeugend op school. Ik kan me nog wel herinneren, de juffrouw de leed me eens eenmaal een plaatje zien van een boom. Toen zegt ze tegen me, Bertus, wat is dat voor een boom? Ik zei, nou, dat is volgens mij is dat een eikelige boom. Toen zegt ze, fout, fout, fout, fout. Ik denk nog 4 keer over fout van zo'n lullig boompje. Dat is, zegt ze, een linde. Maar zegt ze, ik ben in ieder geval nog blij dat je met denkt. Nou, dat is al die men hem. Ik heb de ene hand in tuk, ik denk, ik krijg wel weer. Ik heb de hand in tuk, ik zeg, ra, ra, ra. Het is hard als hout. En het heeft een rood kapje. Die 2 meter en strikken dan een kop. Ik zeg fout, fout, fout, fout. Daar is een lucifer binnenke. Ik zeg maar, ik ben in ieder geval nog blij, juffrouw, dat je met denkt. School. Ik voor de zo'n stomme school waar ik op zat. En die leerkrachten bij ons op school, die waren ook altijd bevoorrecht. Ik kan me nog herinneren dat er in de gang bij ons, boven de kapstukken, er hing een bordje, alleen bestemd voor leraren. Toen heb ik er bijonder gezet, maar je mag er ook je jas aan ophangen. En dan die juffrouw van godsdienstles. Zo stom menske, zegt ze tegen mij, wie liet de muren van Jericho instorten? Ik zeg maar, dat heb ik niet gedaan. Die juffrouw zei, ik was zo dom als een ezel. Ik moest na de dag een zak met hooi me brengen. Hij zei, mijn vader, dat geeft me te weten. Ik zal wel eens even metgaan naar de school. Kom ik na de dag de klas binnen en zegt de juffrouw, heb je de zak meegebracht? Ik zei, jawel, mijn vader. Wat was dat, zegt Miva. Vraag ik hem, zegt de juffrouw. Wie liet de muren van Jericho instorten? Zeg maar dat jong, maar dat heb ik niet gedaan. De ditzak, hoe wat we doen, zegt Miva. Als ons jong zegt dat hij niet gedaan heeft, dan heeft het ook niet gedaan.
0: Ja, dat was Bert, onze Bert is de Tugger, ja, met de juffrouw en ik. Dan nu, dacht nog even een plaatje van de Engelbewaarder, van Broduo. Er was eigenlijk een misverstand over de volgorde. En deze plaat is ook bestemd, ook voor Rein Hazelaar, die jurig is en die kreeg van onze felicitaties. En natuurlijk over Henriette Dorst is de plaat ook weer bestemd en Tony Perels en Joke Noorlach. Engelbewaarder van Brodo, de Kumpen.

zing zacht een lied. Dat is mijn leven, ik heb alle tijd. Even geen zorgen, nergens aan denken. Straks zal ik stoppen,

0: Harriet Klarebeek, dit was nog wel de goede platen van de Engelbewaarder van het Broekduo. Goed, hebben we dat er ook weer in gezet. Dan doen we een plaat van Frans Nieuwenhuis, Kris Kras Oude Veluwe.
1: Dit is Mooies Luisteren, het dialectprogramma
2: van Forst Veluwe Zoom.
1: Mooies Luisteren.

0: dat was de Veluwse zanger, Veluwse troubadour, Frans Nieuwenhuis uit Voorsen. En die zong kriskras over de Veluwe. Ja, alle dorpen hebben we nu gepasseerd.
1: Boven Loenen,
0: ja. Ja, Loenen heeft wel vergeten, ja. Daar zei ik hier ook allemaal, ja. Ik wilde eigenlijk hier niet zo dadelijk vermelden. Dan denk ik, nou ja, heeft er ook belang bij. Nou ja, dat is niet zo. Wie gaat, nu beginnen aan het andere kwartiertje. Leo heeft een hele mooie cd-song doorgaan. Die komt helemaal uit de Varen Limburg. En de Barrel House Jazz Band. En die speelt zo mooi. Allemaal verlotte jazzmuziek. En ze begint met het Limburgs volkslied.

Ja, dat was het Limburgs volkslied. Lekker vlot blazen, lekker vlot beginnen ze toch. Van de Barrelhoutjes bent u de vader Limburg. Nou, het volgende kan ook iedereen. Dat is de Loewende Klokken.

Ja. Dat was Loeiende Klokken. En ze hebben er even mijn nummers nog hier. Dat is Frits Rademacher. Die had er nog een heel bekend nummer mee in 1955. Dus dat is wel even nog geleden. Maar de oudere luisteraars, die kinderen denken nog wel. Dan gaan we nu luisteren naar het volgende nummer, ook uit Limburg. Visioen ons Limburg is.

Ja, gezellig muziek is dat toch, hè? Van de Barrelhouse Jazz Band uit Limburg. Het volgende nummer wat dus werd gespeeld is Sefke Moes.

0: Ja, Efke Moes was dat van de Barrow Jazz Band. En want jij laat u het nog niet.
1: Nee, gaan we lekker doen.
0: Nou, de volgende nummer is het Husken. Menig ene kent dat ook wel. Het Husken.

Terwijl daar de Barrelhouse Jazz Band nog even neerspeelt, ga ik dit programma afsluiten. Ik bedank Leo Hulleman voor de techniek, maar dat was prima voor elkaar. En het hier Joop natuurlijk ook voor de medewerking. En de weerman Marco Venner, zeker ook niet op de laatste plaats, want die hebben we ook weer nodig. Volgende week dan wil de weer hier in ons Innie en Henk Wolters. Je bent hier, was gezellig aan de praat met de mensen hier in de studio. Dus dat wordt verder heel gezellig. Ja, en houd de binnen de Londen verwerken met de hitte. Want het wordt tropisch worden verwerken. Gewoon kalm aan doen en houd de gang erin. Tot de volgende keer. Goed schoon.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.

the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

I've laughed and cried. I've had my fill, my share of losing.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Je ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen, waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar vier Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de vier Nederlanders worden ook de drie bemanningsleden vermist. Alle vier verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. Twee verdachten zijn minderjarig. Over de andere twee zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

Goedenavond. Maandagavond, 27 juli. Ja, 2026. Jullie zitten bijna op. Tja, ja, de laatste maandag. Ja, het begin ging een beetje rommelig. Er is een update geweest op ene PC hier. En dan doet het meestal 1, 2, 3, niet alles tegelijk. Maar we zijn weer in de eten. De eerste anderhalve minuut denk ik dat u niks gehoord heeft. Alleen maar gekraakt, nou, zoals ik het ook gehoord heb. Nou ja, tot de klok van 10 uur zijn we er. Hè? 2 uur muziek en meer. En een uurtje Rickert the Rocket Radio. Ja, maandagavond. Wat een dagje, hè? Hoop regen toch wel. Lekker, hè? Verkoelend. Je ziet het gras in één keer groen worden. Nou, er mag wel meer komen. Maar ja, voorlopig nog niet, zeggen ze dus. Maar lekkere muziek voor vanavond. De opening van de Golden Earring uit 1982 van de LP Cut. The Twilight Zone. Bracht de Golden Earring weer op wereldtoernooi. Ja, verder vanavond. Rond 19:30 gaan we eens even kijken wat er morgenavond in Infomix is. We hebben het draaiboek doorgekregen van Harry. 19:45. Plaatjes draaien. Vorige week was ze in de studio. Nu zat wel via de telefoon gaan. Mr. Gratitude komt voorbij. En die wordt weer aangewezen door Rickert the Rocket. Die schuift dan aan. Die vertelt dan ook wat zijn top 3 in baby's is. Wat zijn guitar is. First time Sean. Hij zal zijn hele repertoire wel weer gevuld hebben. Gaat naar de klok van 9 uur lekker door tot de klok van 10 uur. In 1979 komt er de 7e LP van de Average White Band. Heet genoemd Feel No Fret. En dan staat deze knijter van een hit op. Hier is Atlantic Avenue.

The Average White Band. En die mooie LP, Feel No Fret, die blauwe. Kant 2, het tweede nummer. En die hoorde Eileen Corey en Malcolm Donald op de dinges. Goed, de volgende.

0: 1973, de mooie LP Ship Ahoy. Yo Jays. Gambon, Hof geproduceerd. Een zang van Eddie Levert, William Williams en MSSB. Op natuurlijk al die andere muziekinstrumenten. Mothers, Fathers, Sitters en Brothers. Ja, brengt de tijd toch wel een beetje tijd. Nou, 5 minuten, we kunnen nog wel een lekker nummertje draaien. Dus,
1: Radio 794.
0: 1969 kwam er een hele mooie LP uit. Ging door in de jaren 70. Chicago, The Auditorium Album. Dat is een van die mooiere nummers van Robert Lamb. Lazers mee in de wereld. Hier is The Beginnings.

0: En die mooie LP Transit Authority. Robert Lamb. En ze toeren nog steeds rond. Jimmy Pankow, Lou Ligonos, Walter Paradis. Verleed ons laatst. Een saxofonist speler. 1969. De opvolger van 67-68. Chicago.
1: Adverteren op Radio 794 is voor u als ondernemer de gelegenheid om bij de mensen thuis te komen. Een kans dus om niet te laten lopen. Meer informatie, Radio 794, telefoon 0578 69 4x5. 69 4x5. Info, apenstaartje, radio794.nl.
2: Dit is Infomix met muziek en informatie.
0: Normaal zeg ik goedenavond, meneer Mulder. Ik kreeg een appje. Ik ben er niet vanavond, maar ik stuur het wel door. Dat heeft hij dus ook gedaan. Ook deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld. Allereerst voor Vraag de Meiden van de Dierenkliniek. Zij informeren u over de uiteenlopende zaken van gedrag tot wat het beste is voor uw huisdier. Ditmaal een kennismaking met Sandra Muller, een nieuwe dierenarts bij Epe Centrum. En staat zij stil bij tips op vakantie met uw huisdier en zorg voor de achterblijvers zoals de kat. Tot 28 november kunnen bezoekers van het museum aan de Dorpsstraat in Vaassen genieten van het werk van 8 plaatselijke kunstenaars. Michel Scherf, die werkt samen met Souten waarmee hij schilderijen maakt, nodigt u uit. Peter Oosterhoff trad namens de VVD nieuw aan in het college van Heerden. Dick van der Veen sprak met hem en u hoort deze week in het programma. Uiteraard hoort u ook het laatste nieuws uit de regio met aanvullende tips gelezen door William Hulshoff. Wilens Friels Elsiga, de weerman van RTV 794, brengt u uiteraard het actuale weerbericht. Het eerste uur, tweede uur. Het tweede uur van Infomix staat volledig in het teken van Jazz and More in Epe. De aftrap afgelopen zaterdag was onvergetelijk. Een gratis toegankelijk evenement vindt plaats op 5 zaterdagen op het Kerkplein in Epe. Tot en met 22 augustus, telkens van 3:30 tot 8:00. Naast muziek en optredende artiesten zijn er dit uur interviews te horen met alle ex. Deze week spreekt programmeur en radiomaker Jan Egbert Kieskamp met de artiesten van de tweede editie, Liquid Soul Spirits en Gina's Band Blues. Kortom, weer 2 uur vol verhalen, nieuws, muziek en interessante gesprekken. De techniek morgenavond is in handen van Dick Wittingen en Gert Roelofs. En zijn naam is Harry Mulder. Mocht u dat niet geluisterd hebben, Infomix is ook op de woensdagmiddag te horen op Voorst Veenhuizen. Ja, dat is een hele mond vol. Dus morgenavond om 7:00, gewoon Infomix.
2: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.

Het Duitsstalige nummer weer uitgezocht door William Hulshoff. Morgen en vrijdag te beluisteren op Radio 794. Roland Keizer. Waarom hast du nicht nein gesagt? Samen met Uitka. En denkt u, Roland Keizer, waar ken ik die van? Van die hele grote slagers van vroeger. Santa Maria bijvoorbeeld. Volgende week meer van die hele mooie William Hulshoff. Zijn Duitse slager. Heeft hij denk je, Duitsstalige muziek? Ik vind dat wel heel fijn. En u heeft een top 50 van. Gewoon opsturen, hè. Top 850@rtv794.nl. En wie weet komt uw nummer wel op nummertje 1 te staan. Wie weet. Ja, toch. Ja, de volgende. We gaan terug naar 19. Ja, 81. Radio Veronica gebruikte hem. Wie gebruikte hem niet? Van die gelijknamige LP. BB&Q Band, waar ook natuurlijk die hele mooie op staat. On the Beat en Mistakes. Dit is van die hele grote knijters. Starlet.

De BB&Q-band. En Starlet uit 1981 brengt de tijd op. Kwart voor normaal hoort hij, denk je daar. Ja, hey, ik mis Lucienne. Nou, dat kan wel kloppen. Lucienne komt straks in de studio, dus... ja, aan deze 1983. Na 10 jaar tijd komt er een einde aan Rufus samen met Chaka Khan. Ze maken nog 1 LP. Etty Savoy. Een live nummer. 2 dubbele LP's. Met deze knijter. Gewoon als studioalbum. En het werd hun grootste hit. Hier is Rufus en Chaka Khan. And Ain't Nobody.

0: Met wie?
1: Ronaldo.
0: Dag, met Radio 794.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hey Kanjer, dit is je verjaardag.
0: Jongen, gefeliciteerd, hè?
1: Bedankt.
0: Ja, 34 mag ik zeggen,
1: hè? Ja, 34 jaar alweer.
0: 34 jaar alweer. En wat heb je vandaag gedaan, behalve gebak gegeten, jongen?
1: Nou, natuurlijk gewerkt, hè.
0: Oh, gewerkt. Moest je werken?
1: Ik moest werken,
0: zo.
1: Inderdaad.
0: Ja. En toen?
1: En daarna lekker thuis wat gegeten en uiteraard een gebakje.
0: Een gebakje? Oh,
1: ja,
0: kijk eens.
1: Ja, had de faro de hele dag al zin in.
0: Daar had Navarro de hele dag al zin in. Oh, ja. En die slaapt nog niet, die kleine Navarro.
1: Jawel, die is al lekker in droomland.
0: Heus die al in droomland? Oh. Nou, namens de hele familie en ook namens heel Radio 794 gefeliciteerd met je verjaardag. En toch ga ik wel voor die ene kleine, die zwoele zomernacht even draaien, hoor. Dus dat,
1: die had klaarstaan. Gaan we even naar luisteren.
0: Daar gaan we naar luisteren. Hey, veel plezier en tot donderdag.
1: Tot donderdag.
0: Doei.

0: Dat duurt aan. Speciaal voor Rinaldo Bouw. Die werd vandaag 34 jaar. Gefeliciteerd. Goedenavond, Lucienne. En goedenavond, Rickert de Rocket. Allebei binnen. Jij hoort ook? Jij hoort niks natuurlijk.
1: Ik hoor niks, nee.
0: Ik zal de knopjes hier ook even openzetten. Dan hoor jij ook wat.
1: Dat zou fijn zijn.
0: Jawel, hè? En daar ook.
1: De kabeltjes zaten er denk ik niet helemaal lekker in.
0: Oh, kabeltjes zaten er niet helemaal lekker in.
1: Ja, dus. Nu doet hij het wel. Ja.
0: Ja. Weet ik. Lucienne.
1: Ook present.
0: Ook present. Gaan we even de andere kant ook opengooien. Ja. Rick het ook?
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond. Helemaal heel hard.
0: Ja, nou, dan moet je iets achter zetten aan die kant. Dus. Maar nou, het is wel gezellig weer zo, hè? Jij zei, meneer Banneveld die komt alleen maar hier bij Radio 794.
1: Dat is een idee, heb ik. Ja, ik heb hem nou twee keer gehoord en het is dus twee keer hier geweest. Ja.
0: Oh, kijk. Nou,
1: en bij jou.
0: En bij mij. Ja. Dus, nou, die kleine die was net naar bed toe, dus die heeft niet kunnen dansen.
1: Ah, dat is jammer.
0: Dat is jammer. Oh. Dus, met zijn korte beentjes. Dus, hey, we gaan straks de tweede uur... Je hebt wat speciaals meegenomen?
1: Niet echt, maar Rick wel, denk ik.
0: Rick wel?
2: Ik heb uiteraard weer het paarse geweld. Nog heel veel meer. Mooi.
0: Maar weet je wat hij hier gekocht heeft?
1: Nou, vertel.
0: Waar hebben we het vorige week over gehad?
1: Oh, over die meneer van de Tour de France?
0: Ja, meneer, die meneer van de Tour. Heeft hij een dubbel LP van gekocht?
1: Echt? Kom je die tegen? Of heb je echt zitten speuren?
2: Ik was gisteren in Deventer in een platenzaak. En daar zat bij de tweedehands LP's voor weinig, zeg maar. Nou, zag ik hem voorbij komen. Ik denk, dan moet ik hem even meenemen.
1: Dat snap ik dan wel, ja. Oh, wat grappig.
0: En dat was dan, zit deze denk ik ook al op of zo.
1: Hij heeft hem nog niet grijs gedraaid, denk ik.
0: Nee, ik denk er nog niet.
2: Nog niet uit de
0: verpakking geweest. Dan hebben we het over Huub Abelt eigenlijk. Dus. Ik zie dat het bijna 5 minuten, 6 minuten... Ik weet ook niet hoe dat hier gaat. Omdat, we hebben een update gehad op deze dingen. Dus de jingle machine, niks doet het allemaal aan deze kant. Dus het is allemaal eigen jingletjes
2: draaien. Nou, wat zou een beetje bij helpen?
0: Wat zou een beetje bij helpen. Dus. Maar ik had deze eigenlijk nog wel klaarstaan. Dus dat de klok van 8 uur. Dus, die gaan we dan ook voor een gedeelte draaien. Band van Gary Turner. We kennen hem van Showtime. En Keep on Dicking. En dit is Knockout. Tot de klok van 8 uur. Wij gaan een kopje koffie drinken. Ik heb wat lekkers voor je meegenomen. Oeh, dit keer wel.
1: Oeh. Lekker.
0: Ik zie u zo meteen aan de andere kant van 8 uur. Tot zo.

0: kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro, aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Nou, moet ik hem eigenlijk weer terugzetten. Goeien. Ja, we zijn er weer. 27 juli. 3 minuten over de klok van 8 uur. Mijn naam is Rickert de Rocket.
1: Ja, ik ben Lucienne.
2: En ik ben Gerard.
0: Kijk, goeiedag. Hoe is het?
2: Ja, gaat goed. Ja? Ik heb vakantie.
0: Je hebt vakantie? Ja, je bent ook ergens naartoe geweest, zag ik, met een vriendin.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, we hadden een Volkswagen busje gehuurd en toen zijn we lekker gaan toeren. Echt geweldig. Echt een hele leuke dag gehad.
0: Goed. En jij?
1: Ja, ik niet.
0: Jij niet?
1: Ik heb gewoon gewerkt.
2: Ik heb niet te leuk.
0: Nee, gewerkt, dus goed.
3: Dat moet ook gebeuren.
1: Nee, maar ik ben dus wel bijvoorbeeld gisteren naar Deventer geweest. Hadden ze een brokante, de zomerse brokante.
0: Ja.
1: En er is ook een platenzaakje binnen geweest.
0: Kijk, en daar heeft hij een hele mooie LP gekocht. Dus.
1: Ja.
2: Nou. Wat een aanwinst, Rick.
0: Een dubbelaan of wel.
2: Een dubbelaan.
1: Ja.
0: Ik was op zoek, maar ik denk, ik heb wel meer van Herb Albert. Maar ook met die Tomb Raider Brass en zo. Maar ik kon hem niet zo 1, 2, 3 vinden. Ik
1: zal hem volgende week meenemen.
0: Goed. Ja. Straks vertelt Lucien ook waar hij geweest is met busje. En ze heeft nummertje 18 van cd'tje 3 uitgezocht.
2: Ja.
0: We gaan terug naar 1990 van de LP Heritage. Dat is een van de laatste LP's die ze toen gemaakt hebben. En het is wel een heel mooi nummer dit.
2: Oh, gelukkig. Ja. Wat fijn. Ja, ik wist natuurlijk niet wat ik gekozen had.
0: Nee, daarom deze.

0: Ja, dat ging niet helemaal goed in het begin met de dingen. Een stukje van 32 seconden. Ik denk, nou, dat kan toch echt niet goed
1: zijn. Dat is niet een volwaardig liedje.
0: Dat was niet een volwaardig liedje. Maar dit was hem wel. Van die LP, Heritage and Gotta Find Out, Earth, Wind and Fire. Ja, toch wel weer heerlijke blazers erop. Straks ga je vertellen wat je geweest bent en wat je gaat doen. Wat mooi spannend verhaal je gaat vertellen en zo.
1: Oh, daar zit je echt op te wachten. Ook.
0: Nou nee, nog niet. Maar,
2: ja, je hebt er nog wel een paar spannende verhalen over.
1: Daarom, dus. Ik verzin maar wat, ja.
0: Nou goed, ga jij maar verzinnen. Dus, goed. Deze staat goed, als het...
1: Goed is.
2: Ja, ja.
0: Dus is het.
2: Paasgeweld staat helemaal klaar. Goeie cd'tje.
0: Helemaal goed.
2: Helemaal goed. Dan gaan we hopelijk, als het goed is, zo meteen luisteren naar Melba Moore. Die bracht in 1976 haar vijfde album uit. En daarop staat een nummer wat werd geschreven door Van McCoy. Was niet zo heel erg succesvol in de hitlijsten. Hoogste positie was de 91ste positie in de Billboard Hot 100. Maar toch heeft dit nummer wel een plekje gevonden in menig hart. Het is de titelsong van dat vijfde album, This Is It.

0: van het Paasgeweld, Melba Moore, This Is It.
1: This Is It, heerlijk toch wel. Hè? Lekkere disco knallen. Dus. Heb je niet opgedanst vroeger?
2: Daar heb ik niet op gedanst, nee. Hele andere muziek.
1: Wat danste jij vroeger op dan?
2: Nou ja, in de beginperiode, toen ik echt een beetje naar de discotheek ging, vond ik trance even heel leuk. En daarna toch echt wel een beetje poppy, maar dan wel in de Zero's tijd natuurlijk.
1: En waar ging je dan uit?
2: Bij de Esculaap.
1: De Esculaap nog?
2: Ja. Dat wel. Ja, wel. Ik ben heel kort even in die oude geweest met die luchtbellen en die verlaagde dansvloertje was het volgens mij. En later was die natuurlijk nieuw gebouwd waar nu Banca zit. Mm-hmm. Maar daar ben ik heel veel geweest, ja, echt heel veel.
1: Kijk,
2: en waar ging leuke tijd.
1: Ja, waar ging jij vroeger uit?
0: Wij gingen eigenlijk overal en nergens. Ja, in Esculaap zijn we wel geweest. Maar zeker in begintijd ook in Teuge. Hoe heette dat? In Teuge ook alweer? Peco, zo heette dat.
1: Peco is eigenlijk de tegenhanger van Creos en Mobilos in fase. Waar een jeugdsoze is dat. En die zitten nog steeds bij het vliegveld en zo. Dus bij het voerveld zit nog steeds oude Peco en zo.
0: Ja,
1: en Posterenk, daar zat ook een van die. En dat was allemaal ja, dat kwam altijd één keer in de maand kwam er bij elkaar en zo. Dus dat was altijd wel gezellig.
0: Dat ken ik was altijd wel leuk. Ja. Wel heel rot eind fietsen, maar daar had je wel bier voor. Dat was het €1,20 of zo.
1: Ja, en filmavond hadden ze en zo. En
0: van alles en nog wat. Schuimparties. Och, wat verschrikkelijk, die schuimparties.
1: Toen hadden ze aardig wat te doen voor de jeugd, laat
2: ik
1: zo zeggen.
2: Ja, nou ja, ik ging inderdaad ook wel eens naar de Stunt of naar de Blue Sky. Maar verder dan de Blue Sky ben ik dan niet echt geweest op het fietsje.
1: Op
2: het
1: fietsje niet?
2: Nee, ik ging dan wel eens uit met een vriendin. En die vader bracht ons overal naartoe. Dat kon niet gek genoeg, zeg maar. Dus hij reed ons naar Amsterdam en naar Utrecht. Ja, echt hartstikke lief. Ja. Dus die vond dat allemaal hartstikke leuk om ons weg te brengen en op te halen. Dus ik heb veel gezien en gedaan.
1: Kijk, dus, en deze die we nu klaar hebben staan, waar kwam die vandaan?
2: Nou ja, ik zat vandaag dus redelijk wat in de auto en dan komt ook van alles voorbij. En ik vind bepaalde nummers, kan nog misschien wel een aantal opnoemen, maar dat vind ik echt platen die echt goed tot z'n recht komen op de radio. Vind ik echt radiomuziek. En daardoor moest ik er vandaag dus aan denken. Ik denk, nou, als ik nog weer naar de radio ga, dan wil ik dit dan wel graag horen.
1: Nou, wat wil je horen?
2: Nou, dan wil ik graag Icehouse met het nummer Crazy horen. Ik denk dat het 1987 was, klopt dat?
1: Het is we hebben veel gedraaid op Radio Miami, dus.
2: Oh, kijk, ja. Je bent er nog niet zat van?
1: Nee.
2: Oh, kan nog wel een keer. Mooi.

0: Ja, dat ligt best wel lekker in het gehoor,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, het is heerlijk om te beluisteren, dit nummer. Dus, en veel gedraaid, dus. Hé, hey, de volgende. Ik kreeg hem eigenlijk op Instagram voorbij.
0: Oh.
1: En waarom? Mag Joost weten. Ja, er komen dan wel eens meer van die filmpjes voorbij. Dan,
0: oh, waar zo'n nummer erachter hebben gedrukt, bedoel
1: waar
0: je?
1: Waar zo'n nummer hebben achtergedrukt. Ja? En, eentje was toen van de Tom Jones. En die, er kwam een jongen kwam daar zingen. En zijn vader bleek een hele bekende schrijver wezen die een wereldhit voor Tom Jones had geschreven. Oh. En hij begon daar zo spontaan te zingen. En deze band, die trad in 2012 op in Kennedy. Memorial Stadium. En die deden een ode aan Led Zeppelin. Wordt er eentje aan de andere kant ook wakker?
2: Ja, daar ben ik heel blij mee.
1: En Jimmy Page en dingen, die stonden in tranen uit.
0: Oh, dus, oké. Okay. Houden wij het wel droog dan?
1: Nou, ik denk het wel.
0: Oh.
3: Coming up to 7 o'clock here and the sun is rising. I'm about to go home.

0: to heaven.
1: De live uitvoering van Heart, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. We hebben tijd tot bijna 8:30. Ja, en deze komt. Jij was met je vriendin met een busje weggegaan.
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Lekker rondom Arnhem.
1: Rondom Arnhem?
2: Ja, we zijn naar Persingen geweest. Wat was het? Arnhem, Nijmegen, een beetje die kant op.
1: Ja.
2: Naar Persingen waren we dus geweest. We zijn naar Roosendaal, naar Kasteel geweest. We zijn nog in Ooi geweest. Allemaal plaatsen waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar het was echt heel leuk, ja.
1: En je bent niet naar de Nijmeegse Vierdaagse geweest?
2: Nee, we stonden dus in Persingen. Dat is een heel klein gemeenschapje met een mooie kerk. En daar hebben we dus gepicknickt. Maar we hebben de auto op een camping neergezet. En dat was een Vierdaagse camping.
1: Kijk.
2: Ja. Dus dat was het enige wat ik heb meegemaakt van de Vierdaagse.
1: Is dat een uitdaging voor je, de Vierdaagse?
2: Voor wie niet?
1: Ja, weet ik niet.
2: Nee, ja, geen idee. Ik heb het nooit gedaan, dus ik kan er niet over meepraten.
1: Maar omdat je die klompenpad loop je ook.
2: Ja, dat wel. Ja, maar dat is 10, 15 kilometer. En dit is wel andere koek, denk ik.
1: Als je helemaal de pas hebt.
2: Ja, ik zou niet zeggen dat ik het niet kan, maar ik weet het, geen idee eigenlijk. Ja,
3: in principe is het heel simpel, gewoon de hele tijd de ene voet voor de andere zetten. Ja. En als je dat maar stug
2: volhoudt. Dom doorgaan, ja. Ja, ja. Ik denk dat ik het, ook als ik het zwaar heb, ik zou denk ik wel op karakter de finish halen. Ja.
1: Ja. Moet je met je vriendin overleggen samen? Ja.
2: Ik denk dat het een busje wordt.
1: Dus. Ja, het was ook de laatste uitzending van Jan Willem staat op en Jeroen Kijk in de Vette.
2: Die was dat toen? Ja,
1: die stonden daar ook al heel veel thermomokken uit te geven op die bekende brug. Die komen ergens in september op 10.
2: Oh, dus die hebben lekker lang vakantie en dan...
1: Ik denk, ik ga vanmorgen even rustig kijken. En wie tref ik daaraan? Ruud de Wild. Op de ochtend om 6:00.
2: Oh.
1: En die doet dan Ruud de Soleil. Soleil en zo.
2: Oké, Dus
1: denk ik, thema. Ja. Normaal moet ik altijd wel even wennen aan Ruud. Als hij helemaal bezig is, dan valt het wel. Maar
3: wie maakt eigenlijk die ochtendshow nou over?
1: Daniel Lippens met nog iemand, Bert Roelofs of zo. Dus die gaan het straks doen. Ze zijn een paar keer al ingevallen. Dus het is wel een bekend
2: deal. Komt goed.
1: Komt goed. Maar ja, je moet toch wel eerst net zo'n aantal luisteraars zien te pakken weer.
2: Maar ze hadden jou ook gebeld, toch?
1: Ja.
2: Maar jij dacht, ik blijf bij RTV.
1: Ik neem die op.
2: Oude
1: vertrouwde. Dus. Nou, vorige week was mijn schoondochter, zijn vader was hier. In verband met die kerktoestanden en zo. En die zei, ik kan me wel voorstellen dat je hier beneden lekker muziek zit te maken. Het is lekker knus.
2: Ja, het is ook een fijne plek hier.
1: Het is hier ook een fijne plek. Goed, over fijne muziek gesproken. Het zou zo van mijn hand af kunnen komen, dat nummer, wat die hier heeft klaarstaan.
2: Ja, voor mij is het een verrassing.
1: Ja,
2: ik heb het niet gehoord volgens mij, toch, Rick?
3: Ik heb het volgens mij niet verklapt.
2: Dat ga je niet vertellen, denk ik.
3: Nou ja, dat gaan we zeker doen. We gaan terug naar 1982, naar het 16e album Midnight Love van niemand minder dan Marvin Gaye. Daarop staan een aantal hele fijne nummers. Onder andere deze die ik nu heb klaarstaan. Behoorlijk succesvol, houden 2 Grammy's in de wacht. De 3e positie in de Nederlandse top 40. En plekje nummer 198 in Rolling Stones. Top 500 greatest songs ever. Marvin Gaye met Sexual Healing.
4: Sexual. Healing.

0: Heerlijk klassiekertje wel hoor. Marvin Gaye uit 1982, Sexual Healing.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
2: Krijgen we de tijd weer in? Die slaat hem naar normale, weet ik het.
3: Nou, ik zit nog steeds met die top 850. Ik weet nog steeds niet wat dat laatste nummertje nou is. Die andere die ken ik allemaal wel, maar...
2: Ja.
3: Die laatste, ik
4: klinkt kan, een beetje, kan, wat is dat? Een beetje palingsound-achtig.
3: Ik kan hem niet plaatsen.
2: Oh, die gaan we zo meteen nog een keer doen. Ja, ik heb helemaal niet opgeladen. Hey, na de klok van 9 uur ga je nog een uurtje Rickert de Rocket Radio zonder jingeltjes doen. Het was saai zonder jingeltjes. Hè?
4: Dan wordt ze juist heel hard werken. Moet je ze zelf doen.
2: Dan moet je ze zelf in elkaar kletsen. Dus, wat is je guitar hero?
3: Mijn guitar hero. Ja, we gaan lekker stevig van start met een nummer van Blaze.
2: Blaze?
3: Ja.
2: Ik ken wel Mace, maar geen Blaze.
3: Nee, Blaze is van Blaze Bailey. Die heeft ook nog een tijdje als zanger gefungeerd bij Iron Maiden. Vooral bekend van Wolfsbane. Maar hij heeft ook nog een tijdje zelf muziek uitgebracht. Met zijn band Blaze.
2: Okay. Dus en dan de top 3 van Lucienne.
3: Ja, de top 3 met baby's in de titel. En was best wel wat keus. Ik heb ook, denk ik, 3 vrij aardige nummers uitgezocht. En ik zit even te kijken. Hier zit ik te spieken bij jouw lijstje. En daar heb ik er geen één van tussen staan. Dus
4: dat is aardig.
3: Ja, dat is wel fijn. Als we alleen maar dezelfde hadden, ja, dan wordt het lastig natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus,
4: maar je bent eruit gekomen, dat is belangrijk.
3: Uitgekomen. Ja, zeker. Daarna gaan we door met The Original. Dit keer een vrij recent nummer. Jugal en Salto hebben op een moment best een leuk hitje met Jamaican Bam Bam. Maar dat nummer vindt zijn oorsprong een stuk verder in de geschiedenis. Daarvoor gaan we terug naar 1982. En ik zal zo vertellen van wie dat origineel dan is. Bij de First Time Charm gaan we kijken wat de allereerste was van Teddy Swims. Two Hit Wonder. Ja, ook een beetje vals. Want het is ook nog een behoorlijk een nieuwe band eigenlijk. Tenminste, hun grote hit is vrij nieuw. The Busa met Magnetic van begin dit jaar. We gaan kijken of we ze nog een tweede hit kunnen geven. Want ze zijn al wat langer bezig. En we eindigen met nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van Amon Amarth.
2: Ja, dat kwam netjes op Facebook. Tenminste, Instagram voorbij.
3: Ja, die had ik eventjes laten zien. Ja, hun 13e album, die komt eraan.
2: Ik zeg dat Shanana 2 ook een nieuwe LP had uitgebracht.
3: Wie?
2: Shania Twain.
3: Shania Twain, ja.
2: Ja, die had ook... Hey, over babytjes gesproken.
3: Ja.
2: Ja, nou, eentje...
4: Babytjes.
2: Ja, babytjes. Ja, nou, babytjes. Misschien... ken jij deze? There is no... Modest Finest?
4: Nee.
2: Niet?
4: Nee.
3: Ik ken hem ook alleen maar door jou, Gerard.
4: Ik kan wel zeggen dat ik hem wel ken, maar dan lieg ik. Dat mag niet op de radio.
2: Dat mag niet. Wat is fijn, dat ken je helemaal niet.
4: Nee.
2: Oh?
4: Dus ik moet dat niet zo direct in ieder geval, nee.
2: Als deze zin in heeft. Die heeft er dus geen zin in.
4: Oh, nee toch.
3: Maar hij heeft... Hij doet sowieso een beetje raar.
2: Hij
4: wil niet.
2: Spotify doet. Die heeft daar geen zin in. Dan gaan we weer terug naar die andere toe.
4: Terug.
2: Terug naar
4: gauw
2: de,
4: terug.
2: Gauw terug. Dan, waar waren we gebleven? Dan hadden we deze.
4: Oh, ja, die ken ik wel.
2: Die ken je wel?
4: Ja, heel klein beetje hoor.
2: Heel klein beetje. Hij slaat staat veel op televisie te zien, zag ik.
4: Ik kijk weinig tv, dus ik heb
2: Heb ik Michael Jackson van die LP Thriller. En ik deze. The Foundations, 1967.
4: Oh.
2: Zullen we die gaan draaien? Want dat is een lekker kort nummer.
3: Ja.
2: Dan hebben we allebei zometeen nog wel, alle drie nog een nummertje te draaien. Dus dat scheelt.
4: Perfect.
2: Hier zijn de Foundations, een Britse band.
3: Ja.

0: Dat was hij dan, The Foundations. Met, ja, die hele mooie. Baby, now that we found love. Het is hier allemaal goed. We hebben er eentjes klaarstaan.
1: Zo, we moeten van
0: huilen. Hebben wij de Subway, hebben wij die ook als al type gehad? Ja, hè, Subway. Ja, die hebben we volgens mij ook al eens een keer gehad, volgens mij.
1: Bijna alle vervoersmiddelen gehad, zei je.
2: Ja, we hebben in ieder geval auto's gehad, en fietsen gehad, en treintjes gehad.
0: De Subway volgens mij ook.
2: Ja, geen idee.
0: Hé, je komt met een hedendaagse.
1: Ja, ik dacht, misschien is dat ook leuk om dat er even tussen te doen.
0: Ja, nou ja.
2: Kleine sprong van, wat was het?
1: Van 67. Ja, na 20, wat is het, 24, 25 of zo? Ja, Chapel Rowan. Een tijdje terug zag ik ineens die clip voorbij komen. Toen dacht ik, wow, dat is eigenlijk wel een goed nummer. Een bijzondere dame met enorm lang rood haar. En Rick kent haar vooral van haar tepeljurk. Ja, dat hebben mannen. Maar dan gaat Gerard straks ook kijken, denk ik.
2: Ja, dat blijft wel hangen.
1: Ja, die jurk bleef wel hangen, ja. Maar goed, ik vind het ook echt hartstikke goed nummer.
0: Nou,
1: dus verder heb ik er weinig over te vermelden, maar... Luister gewoon, zou ik zeggen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
0: Goed, als hij er ook zin in heeft, dan doen we dat. Die heeft er ook dus geen zin in. Zie je
1: echt?
0: Dat? Nee.
2: Spotify doet graag. Maar daar doet dan zeg maar dus wel het tekentje dat hij daar aan het afspelen is, maar niet naar beneden.
0: Kijk, zie je deze wel?
1: Die wel.
0: En als we die nou eens helemaal tot het einde door laten lopen.
1: Heb iets aangeklikt waar niet blij van wordt?
0: Nou, hij doet het al niet. Maar we hadden toch netjes hier ook...
1: Geen Chapel Rowan. Doen we gewoon lekker wat anders, joh.
0: Nou, we hebben hier wel een Chapel Rowan. Dan gaan we even...
3: Step into an active job.
2: Ja, wel een lekkere reclame. Super. Ja, als we nog willen werken bij... wat is het? Picnic.
0: Leuk.
1: Kun je hem skippen?
0: Ja, dan kun je hem gewoon skippen. Dus overslaan.
1: Ja, daar is die. Kun je gelijk de clip bekijken. Dat is wel leuk, hè?
0: Dat is wel leuk.

0: Nou, wat vond je ervan?
1: Ja, het is wel lekker om in het gehoor te liggen. Dus,
0: ja,
1: ja, ja, ja. Een leuke videoclip wel. Dus,
0: kijk.
1: Kijk, ja. Chapel Rowan, The Subway. Dat doet hij het wel. Dus gelukkig dat we internet hebben en zo. Dus,
0: ja, ja, anders kon je helemaal niks.
1: Kon helemaal niks.
2: Nou, we zijn gelukkig nog wel een beetje creatief hier.
1: Daarom. Dus, hey, dit is ook wel fijn, deze.
2: Ja, dit is, van niet van afgelopen zondag, maar van de keer daarvoor dat ik in de kringloopwinkel ben geweest. Toen zag ik een cd'tje liggen van Candy Dover, dus die heb ik maar meegenomen. Was haar tweede album Sexagogo uit 1993. En ik was haar eigenlijk een beetje uit het oog verloren, maar zij gaat mij spoedig het tegendeel bewijzen, want zij doet gezellig mee met de Ladies of Soul in de Ziggo Dome. Moeten we nog wel even op wachten. 3 april is dat. Maar om vast een beetje in de stemming te komen, heb ik vast een nummertje van haar klaarstaan. Het is een cover van de Average White Band uit 1974. Dit is Pick Up the Pieces. MUZIEK

0: Ja, lekker toch? Een klein beetje saxofoon van Kenny Dove, Pick Up the Pieces.
1: Toch wel heerlijk idee, blazers, hè? Hé, hey, kijk even naar de tijd. Een minuutje. Hé, hey, Lucienne, bedankt.
2: Ja, jullie bedankt. Fijn dat ik weer mocht komen.
1: Ben je volgende week op vakantie? Of,
2: Nee.
1: Dus je komt nog een keer gezellig aan?
2: Wie weet. Vind het wel gezellig.
0: Het is dan natuurlijk wel de laatste voor jouw vakantie. Ja. Dus zullen we themaatje erbij pakken?
1: Ja, is goed. Heb jij een themaatje? Nou, die wil ik volgende week dat we over... Wat is jouw geboortejaar?
2: 87.
1: Gaan we 87 draaien?
0: 87.
1: We gaan hits uit
0: 1987.
1: Hè?
2: Leuk.
1: Leuk. Dus, dit was 2 uur muziek en meer. Straks naar de klok van 9 uur gaat Rick het verder. Ik zie daar nog 22 seconden hebben. Fijne
2: succes,
1: avond.
2: Succes, Rick. Ik ben benieuwd.
0: Ja, Spotify doet ook bij mij een beetje gek. Dus misschien dat ik zometeen nog heel hard aan het werk mag. We gaan het zien.
2: Moet je nog zingen ook?
1: Ja. Oké. Okay. Tot ziens. Tot volgende week.
2: Fijne avond. Doeg.
3: Een 107.8 FM via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
5: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
4: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Ja, het is gelukt. Ik heb eventjes de internetversie van Spotify erbij gepakt. En volgens mij moet die het wel gaan doen. Dus we gaan lekker beginnen met de nieuwe Guitar Hero. En dat is dit keer Blaze Bailey. Dat is een man die we kennen onder andere als zanger van Iron Maiden en Wolfsbane. Maar hij heeft ook een aantal eigen muziekjes gemaakt met zijn eigen band genaamd Blaze. Een van die nummers staat nu klaar. Dit is Kill and Destroy. Tenminste, ik wou zeggen, we hebben het gefixt, maar we fixen nog helemaal niks. Spotify kan dit nu niet afspelen, nou, waarom niet? Nou, dan gaan we nog eventjes gezellig door met wat andere muziek.

dat waren de Golden Earring met Another 45 Miles. Ja, wat ik zei, ik heb nog steeds een beetje last van technische problemen. Dus we gaan verder door met lekkere muziek draaien. En misschien blijven we dat wel de hele avond doen. Is ook niet erg. Volgende nummer wat klaar staat is een heerlijk nummertje van de Dire Straits. Dit is Sultans of Swing.

Ja, dat was de Sultans of a Swing. Heerlijk nummertje, toch wel, ja. Het lukt allemaal niet via Spotify, maar we gaan gewoon verder met Rickert Rocket Radio. Dat doen we dan maar via YouTube, dus af en toe zal er een reclametje voorbij komen. Maar dat geeft helemaal niks. We beginnen met de Guitar Hero. En ja, normaal zo komt er dan ook een hartstikke gezellig jingletje aan. Maar ook daar hebben we wat last van, technische problemen. Ook die doet het niet, dus het gaat hartstikke lekker deze avond. Maar we gaan wekker van start zoals dat we gewend waren. Alleen dan een klein kwartiertje later. Blaze is Blaze Bailey. En die kennen we als zanger van onder andere Iron Maiden en Wolfsbane. Dit nummer uit 2002 stond op hun derde album van de band Blaze. Genaamd 10th Dimension. Dit is Kill and Destroy.

0: Ja, dat was Blaze, de groep rondzanger Blaze de Bailey, die we dus kennen van Iron Maiden en Wolfsbane, nummer uit 2002 van het tweede album, Ten Dimension. En de Guitar Hero die we hoorden was Steve Ray. Ja, ik ga er even snel doorheen. Wat hebben we nog meer? Zometeen hebben we een top 3 liedjes met Baby in de titel. Daarna die original gaan we kijken bij Hugo en Salto, Jamaican Dam Dam van origine vandaan komt. Bij The First Time Charm gaan we kijken naar de allereerste van Teddy Swims, Two Hit Wonder, de Boosa, de Bousa moet ik zeggen. Gaan we kijken of we die nog een tweede hit kunnen geven naast Magnetic. En we eindigen met nieuwe muziek, onder andere Amon Amarth. Ik denk dat dat de enige is waar we aan toe gaan komen. Nou, eerst gaan we nu snel door met de nieuwe top 3. Liedjes met Baby in de titel was behoorlijk wat keus. En ik heb een aantal hele mooie nummers uitgekozen. De allereerste die klaarstaat, daarvoor gaan we terug naar 1971. Naar het vierde album Straight Up. Van Badfinger, de groep uit Wales, had een lekker hitje met dit nummer wat werd geschreven door zanger Pete Ham. Het kreeg wat later, vrij recentelijk, nog wat nieuwe bekendheid, want het werd ook gebruikt in de serie Breaking Bad. En niet zomaar in de allerlaatste aflevering, de laatste scènes, komt dit nummer ook voorbij. Baby Blue van Badfinger.
1: Als je overstapt naar Allianz...
0: Maar uiteraard krijgen we dan eerst nog weer een beetje een stomme reclame ertussendoor. Dus dat is altijd heel erg fijn als je de liedjes opzoekt via YouTube. Maar ja, anders dan krijg ik ze niet tevoorschijn. Want Spotify heeft er niet zoveel zin in vandaag.

was Bad Finger met Baby Blue. De nummer 1 van de top 3 liedjes met A Baby in de titel. Gaan wij snel door met de nummer 2. En dat is een nummer van Ozzy Osbourne uit 1988. Van zijn 5e soloalbum genaamd No Rest for the Wicked. Dat was het eerste album met gitarist Zakk Wylde. En ook met John Sinclair. Een van de nummers die op dat album staan, die heeft mijn top 3 gehaald. Een heerlijk nummer van de toch alweer ruim een jaar geleden overleden Ozzy Osbourne. Wat gaat de tijd toch weer snel. Dit is Crazy Babies.

Ja, dat was Ozzy Osbourne met A Crazy Babies. De nummer 2 van de top 3 liedjes met babies in de titel van deze week. Maar dat is niet de nummer 1 geworden. Die eer is heel iemand anders besteed. En uiteraard is dat een van mijn favorieten. Want als AC/DC in mijn top 3 kan komen, dan doe ik dat met alle liefde. Dit nummer komt uit 1975, zonder op het debuutalbum van de Australische band genaamd High Voltage, die alleen uitkwam in Australië en Nieuw-Zeeland. Het is een cover. Het origineel komt uit 1935 van Big Joe Williams. Tenminste, dat was de eerste keer dat het werd opgenomen. De roots liggen nog veel verder in het verleden. Maar het is wel de nummer 1 van deze week. AC/DC met Baby, Please Don't Go. Een heerlijke live versie.

0: terecht de nummer 1 van de top 3 van deze week. Dat was AC/DC met Baby Please Don't Go uit 1975. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe top 3. En dan is het een top 3 liedjes met klok in de titel. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: New music by Ricket Rocket Radio.
0: Dat is ook een beetje op tijd. Ook die doet weer gek. Och, het gaat allemaal zo lekker vandaag. Nee, we zijn nog niet bezig met de nieuwe muziek. We zijn bezig met The Original. En dit keer staat daar een nummer klaar van Hugo & Solto. Uit 2025 van het album 21. Duo uit Frankrijk haalde met dit nummer de 7e positie in de top 40. En doet het nog steeds goed. Dit is Jamaican Bam Bam.

0: Dat was Jamaican Bandan van Hugo en Soto. En grote hit ook nu nog. Maar voor het origineel moeten we een behoorlijk stukje verder terug in de tijd. En wel naar 1982. Toen kwam namelijk het debuutalbum uit van een dame genaamd Sister Nancy. Dat is een zangeres uit Jamaica, wiens echte naam Evelyn Russell is. En op dat debuutalbum genaamd 1-2 staat dit nummer. Bam Bam, Sister Nancy.
1: Tinkala bam bam, there was the arms of me a kind, little different, fashion, you know?

0: dat was Sister Nancy met Bam Bam. En ja, de versie die we het beste kennen, de andere versie is van Juba en Soto, Jamaican A Bam A Bam.
1: Het is maandagavond muziekavond met Ricket de Rocket Radio.
0: Ja, wij gaan door met de First Times Charm. En dit keer is dat een nummer van Teddy Swims. Hij was vooral bezig op YouTube. Had daar zo'n aantal covers. En ging daarmee behoorlijk viral. De meest bekende versie die hij daar zo uitbracht was een cover van Shania Twain's You're Still The One. Dat betekende eigenlijk zijn doorbraak op YouTube. Maar zijn eerste echte eigen singeltje, dat is de volgende. Uit 2019 is dit de allereerste van Teddy Swims. Night Off.

0: Ja, dat was de allereerste voor Teddy Swims Night Off, genaamd uit 2019. En later zal hij nog veel meer succes hebben.
1: Rick de Rocket Radio.
0: Ja, gaan wij door met de volgende. En dat is dit keer de Two Hit Wonder. En dit keer is dat misschien een beetje een valse. Want het is een vrij nieuw nummer dit keer. Wat de grote hit is voor de Bauza. Het nummer kwam uit begin 2026. En haalde de tweede plek in de Nederlandse top 40. Maar ja, sindsdien hebben ze nog twee singles uitgebracht. En geen van beide haalde de hitlijsten hier in Nederland. En ze zijn al begonnen in 2021 met de single Ballpark 2021. Dus op dit moment in de tijd is het nog steeds een one-hit wonder. En daarom heb ik hem meegenomen. Dit is de Bauza met Magnetic.

dat was de grote hit voor de Bauza met Magnetic. Maar ik zei al, de groep was al eerder bezig. In 2021 kwam hun allereerste single uit. Dus ze hebben zeker nog meer muziek gemaakt. En een van de andere nummers die ze hebben uitgebracht heb ik hier klaarstaan. Het was het eerste succesje dat ze hadden in hun thuisland Noorwegen. Van het groepje bestaande uit Edvard Braan Groth, Philip Bergenschener en Frederik van Krok. Het haalde de tweede positie in Noorwegen. En wat mij betreft wordt het hier in Nederland ook hun tweede hit. Dit is de Bauza met Tournee.

0: De Bouthamen tournee, wat mij betreft de tweede hit voor de groep. Naast hun grote hit, die nu nog steeds het heerlijk doet, Magnetic. Even kijken, kijk naar de tijd. Ja, we hebben toch nog tijd voor een klein beetje nieuwe muziek.
1: Rick de Rocket Radio.
0: En dit is dan ook alweer de verkeerde. Het gaat zo lekker. We zijn bezig met nieuwe muziek. En de allereerste die klaarstaat is dus de nieuwe van Amon Amarth. Ze gaan op 2 oktober hun 13e album uitbrengen. Genaamd The All Father Awakens. En ze hebben nu alvast een singeltje gedropt van dat album. Dat gaat heten, of dat heet, Gjaller Horen. En zodra de reclame is afgelopen, ga ik die met heel erg veel liefde voor jullie afspelen. Amon Amarth. Met

Ja, dat was de nieuwste van Amon Amarth, het Yellowhorn nummer wat gaat verschijnen op hun nieuwste album. Wat uit gaat komen op 2 oktober, 13e album genaamd All Far Awakens. Ja, kijk, we hebben nog een klein minuutje over. En dat betekent dat ik vast afscheid ga nemen van u allen, maar niet getreurd. Volgende week zijn we gewoon weer met een nieuwe Rick & Rocket Radio. Hopelijk gaat het met de techniek dan ietsje beter. Direct naar Muziek en Meer zitten we hier weer bij Radio 794. Voor nu laat ik u achter met de laatste van deze avond. Dat is een nummer van Sophie Lloyd. Ik zei al, het is een jaar geleden dat Ozzy Osbourne overleed. En Sophie Lloyd heeft een kleine tribute gedaan voor de grote man, de Prince of Darkness. Dit is Sophie Lloyd met haar versie van Paranoid. Nog hele fijne avond. Tot volgende week.

0: Rickett Rocket Radio.
1: Allemaal op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond. Welkom bij een heel bijzondere uitzending van SymfoCity. En de mensen die SymfoCity volgen, die weten het al lang. Vandaag is het zover. De eerste 7 van de top 15 over 2025 wordt bekendgemaakt. En niet alleen dat, we hebben ook een beetje feest in de studio. Want de winnaar van het cd-pakket loopt hier ook ergens rond. Zal ik vast straks nog wel even spreken, maar laten we maar lekker eventjes. Want het gaat tenslotte om de muziek. Vorige week draaiden we de onderste 8 van onze top 15. Wat draaiden we zoal? Op 15 stond Steven Wilson met die overview. Lars Frederik Freusli met Kan de Mest. 13, Mosty Autumn met Seawater. John Holden met het album The Great Divide. Lunatic Soul stond erin met The World Under a Sun. Finally George, album waar we veel van gedraaid hebben dit jaar, met het album Painter. Die stond er ook in, met The Third Sleep. En tenslotte op 8, Ghost of the Machine, Empires Must Fall. Nu is het dan tijd voor die allerlaatste 7 van de top 15. We houden nog even spannend wat er op 1 staat. Je mag geraden, zou ik denken. Op nummer 7 hebben we Broers en Klaasinga met het album Second Thoughts. En dat is een primeur, want het album stond zowel vorig jaar als het jaar daarvoor in onze top 10. Het verscheen in rond het einde van 2024, dus dat kon heel bijzonder. En ik denk dubbel en dwars verdiend dat hij er 2 keer in staat. We gaan de 2 nummers van draaien. Wait for Sleep en Delusional.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond. Welkom bij een heel bijzondere uitzending van SymfoCity. En de mensen die SymfoCity volgen, die weten het al lang. Vandaag is het zover. De eerste 7 van de top 15 over 2025 wordt bekendgemaakt. En niet alleen dat, we hebben ook een beetje feest in de studio. Want de winnaar van het cd-pakket loopt hier ook ergens rond. Zal ik vast straks nog wel even spreken, maar laten we maar lekker eventjes. Want het gaat tenslotte om de muziek. Vorige week draaiden we de onderste 8 van onze top 15. Wat draaiden we zoal? Op 15 stond Steven Wilson met die overview. Lars Frederik Freusli met Can the Mist. 13 Mosty Autumn met Seawater. John Holden met het album The Great Divide. Lunatic Soul stond erin met The World Under a Sun. Finally George, album waar we veel van gedraaid hebben dit jaar, met het album Painter. Die stond er ook in, met The Third Sleep. En tenslotte op 8, Ghost of the Machine, Empires Must Fall. Nu is het dan tijd voor die allerlaatste 7 van de top 15. We houden nog even spannend wat er op 1 staat. Je mag geraden, zou ik denken. Op nummer 7 hebben we Broers en Klaasinga met het album Second Thoughts. En dat is een primeur, want het album stond

heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan? In zaken of werk of in discipline.